0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Gezocht. Dag luisteraars, we hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent, maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: info.
1: Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een foodtruckfestival in Krimpen aan de Lek. Van 12 tot 14 juni wordt het Tialfs Foodtruckfestival georganiseerd in Krimpen aan de Lek. Plaats van handeling is het ijsbaanterrein in het dorp. De toegang tot het festival is gratis. U bent erbij van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Kapelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algarabrug.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimp aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: info. Een orgelconcert in Oude Kerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oude Kerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil die een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Tennissen in de Gouden Rak. Bij de Gouden Rakse tennisvereniging GTV wordt van maandag 15 tot en met zondag 21 juni het jaarlijkse GeoVark opengespeeld. Tot en met 9 juni kunt u nog inschrijven via www.toernooi.nl.

info. De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert. En dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia. En daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Het begint om 20:30.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

regio-info. Een korenfestival in Rotterdam. Op zaterdag 13 juni vindt voor de zesde keer het korenspektakel Rotje Koor Festival plaats. Het centrum van Rotterdam bruist die dag van zang en gezelligheid. Met 100 koren op ruim 20 binnen- en buitenpodia, verspreid over bijzondere en historische locaties in het hartjecentrum van Rotterdam. De optredens beginnen om 11 uur 's morgens. Ook daarbij bent u van harte welkom.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Hey Ya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
2: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
4: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
2: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS-journaal.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: De IJsclub Vriest bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vriest wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 4:30 's middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenhakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vriest die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielenclinic die begint om 4:30 's middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvriest.nl.

0: info.
1: De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

0: regio-info.
1: Nieuws van Lekkerkerk Verteld. Dag luisteraars, Lekkerkerk Verteld. Die organiseert op zondag 14 juni alweer voor de vijfde maal een verhalenmiddag. Ditmaal trekken de vertellers het dorp in en dragen ze op 6 verschillende locaties verhalen voor. Allemaal rondom het thema groot, groter, grootst. De middag start om 1:30 bij het Huisje van de Zeeuw. En het ticket voor deelname bedraagt €7,50 per persoon. Voor meer informatie en of kaarten bestellen, kijkt u op de website dorpshuislekkerkerk.nl. Zondag 14 juni, Lekkerkerk Verteld.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
3: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
2: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
4: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
2: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: Radio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: regio-info.
1: De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
2: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
2: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
7: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
5: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Gert van den Berg.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Uit de zomer van 1978, al een heel lange tijd geleden. Dat was Bloem met Eva aan mijn moeder vragen. Een hele goede morgen allemaal. Het is maandag, het is 8 juni. En het is 6 over 9. En het is 15 graden in Bergambacht. Hebben we het gelijk in één keer allemaal gehad. Nou, hartstikke fijn dat je er weer bij bent. We zijn er weer tot 12 uur met Goedemorgen Krimperwaard. En we hebben wat muziek meegenomen. Informatie hebben we hier liggen. Als u wat te melden heeft en u zegt, nou, dat willen we graag even aan iedereen laten weten in de Krimperwaard, dan kunt u dat altijd even mailen naar redactie@rtvkrimperwaard.nl. Kan ook gewoon even bellen naar de studio 0182 89 0182. Dan komt het dik van elkaar. Krijg net even een appje van Co. Ja, Co van de radio is jarig. Maar eigenlijk is het Co van de tv. Co, van harte gefeliciteerd. Je ziet er jonger uit dan je bent. Ik weet niet hoe oud je bent, maar goed, maakt niet uit. We gaan zo een leuk plaatje voor je draaien. Ja, en verder gaan we het een beetje proberen gezellig te maken op de radio. En ik hoop dat u dat ook een beetje leuk vindt. Dus hou hem gewoon gezellig aan. We zijn er nog tot de klok van 12 uur.
1: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: geleden. Hij stond nummer 1 in de top 40. Of die er nog steeds staat, ik weet het niet. Maar het klinkt wel gezellig zo op de maandagmorgen.
1: Hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Nou, doe dat maar. Dat lusten we wel even hoor. Want voor 12 uur is gaan er nog wel een paar doorheen. Dus zet maar gelijk een hele pot aan. Die komt misschien zo ook nog even. Dus dan wordt het hopelijk hartstikke leuk en gezellig. Met een bakje erbij. Hartstikke leuk allemaal. Wat minder leuk is, is het volgende bericht. Israël en Iran hebben vanmorgen vroeg over en weer aanvallen uitgevoerd. De aanvallen zijn een nieuwe escalatie, terwijl een mogelijk vredesakkoord steeds verder uit het zicht verdwijnt. Raar zootje allemaal. Ja, ga gezellig. Hup, stop ermee. Ga gezellig met z'n allen op vakantie of doe wat leuks. In ieder geval stop met die oorlog.

Blooming en Hello Freedom. Good morning. Nou, laten we hopen dat we dat ooit nog eens kunnen zeggen. Want al die oorlogen, je hebt er niks aan, kost veel geld. En ja, het is toch zonde van een leven, hè, van veel levens, zeg maar. Gewoon ermee stoppen met die hap. De omzet in de horeca groeit nog altijd, maar voor hotels begint de rek er een beetje uit te raken. Gasten boeken later, blijven korter in de hotels en volgens de ondernemers worden de gevolgen van de hogere btw op hotelovernachtingen steeds meer zichtbaar. Ja, het is ook zo, het was altijd 9%, het is 21% geworden. En ja,

En een wiebel heen en weer. Dat is een tango volgens mij dit, als ik het nog goed kan herinneren. Dat was Adamo hier op de radio bij RTV Krimpraat om 16 minuten over de klok van 9 uur. Een hele goede morgen allemaal. Tabaksproducent Philip Morris, tegenwoordig Altria, is in een Nederlands wiet-experiment gestapt door deels eigenaar te worden van de grootste deelnemende teler. Experts vrezen dat de agressieve verkooptechnieken van de tabakindustrie terugkomen op de Nederlandse cannabismarkt. Ik ben zeer benieuwd allemaal. Gewoon allemaal niet doen. Als je ergens trek in hebt, neem gewoon een banaan of een sinaasappel. Gewoon even doen. Hartstikke

0: de tijd, na de jaren 70 of 80 is dat volgens mij in ieder geval een plaatje. Kom je even tot rust komen. Misschien dat je zegt, nou, ik zal toch even lekker aan de bakkie. Even rustig, even een lekker rustig plaatje erbij. Is altijd wel gezellig. China wil voorkomen dat elektrische auto's verder in omvang en gewicht toenemen. Dat zegt een Chinese staatszender. Grotere accu's en de vraag naar meer ruimte en functies zorgen al jaren voor grotere auto's. In 2024 had een gemiddelde personenauto in China een gewicht van 1700 kilo. Dat was alweer een derde meer dan in 2012. Ja, en men wil steeds meer grotere actieradius, dat men bijvoorbeeld 1000 kilometer kan rijden met zo'n elektrische auto. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar dan moet er wel zo'n ongeveer 800 kilo accu's in zo'n auto. Dus ze worden steeds zwaarder. Moet ik weer meer wegenbelasting gaan betalen. In ieder geval, we gaan wel zien waar het allemaal eindigt. Maar ja, het zal eens leuk zijn als ze een beetje betaalbaar werden. Dan kunnen we misschien met z'n allen gewoon eens een keer even zo'n auto kopen, ja.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar RTV Krimperenwaard. 24 uur per dag, muziek en informatie. Radio, tv en internet.

0: en dat bij RTV Krimpraat. Fijn dat je luistert. En ik zeg het al, we zijn er tot 12 uur met muziek en informatie. Op een fietspad in Houten wordt vandaag een maximumsnelheid van 20 km per uur uitgetest. Daaruit moet blijken of het fietspad zo veiliger wordt. De vraag is alleen of de fietsers uit zichzelf de snelheid minderen. Want handhaven is lastig, maar ja, het blijkt dus dat er heel veel ongelukken gebeuren. En niet iedereen heeft een helm op. En ja, je hebt natuurlijk van die snelle elektrische fietsen, gewone fietsen. En dan nog ja, de gewone fatbikes en ga zo maar door. En iedereen race maar aan. En vooral ouderen schrikken daar nog wel eens van. Dus vandaar die 20 kilometer. Ik ben zeer benieuwd. En ja, ze zeggen het er al zelf voorbij. Handhaven is moeilijk. Dus ja, ik denk niet dat we er heel veel mee opschieten. Maar goed, we wachten maar af, hè? Ja.
1: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.
0: Boontown Rats. Ja, het is het begin van de week. Vindt altijd niet iedereen leuk, natuurlijk. Moet je weer naar je werk, je moet weer naar school. Maar ja, de week moet een keer beginnen. Vandaar.

Vandaag niet gelukkig de meest depressieve dag van het jaar. Die hebben we ook nog een keer natuurlijk. Maar wel op plaats voor de maandagmorgen. De Motown Rats hier bij RTV Krimperwaard. De wedstrijden tijdens het WK voetbal worden ook 's morgens en midden in de nacht gespeeld. Terwijl er toch gewoon moet worden gewerkt. Ja, er moet toch cent op de plank komen. Toch hoeven de werkgevers geen zorgen te maken over een hoger verzuim of minder productiviteit. Uit cijfers van de Arbo-dienstverleners blijkt dat een groot toernooi als het WK voetbal niet automatisch tot extra verzuim leidt. Ja. Je hoort, als je 's morgens wakker wordt, hoor je vanzelf de uitslag. En dan zie je meestal in het kort nog even gauw de mooiste doelpunten. Ja, om daar nou 's nachts te gaan zitten. Ja, er zijn natuurlijk hele fanatieke mensen die dat wel doen. Die moeten dat ook zeker doen, maar ik niet.

0: uit op de radio en niks uitstellen. Gewoon doen wat je vandaag kan doen. Want van uitstel komt afstel en dan weet je wel hoe het gaat. Kijk net even naar buiten. Ja, het is een graad of 15 is het. Maar ja, we zouden toch wat hogere temperaturen willen hebben. Zonnetje erbij. Ik had altijd mijn korte broek aan, maar ik vond het toch nog een beetje fris. Ik heb mijn lange broek maar weer aangetrokken. Ik denk, ja, we willen nou toch wel eens een beetje lekker weer hebben. En ik hoop dat we dat wel gaan krijgen. Dus in de loop van de ochtend krijgen we onze weerman nog even aan de lijn. En dan zullen we het eens even aan Gerard vragen of hij dat even kan regelen. Want het wordt nou onderhand wel eens tijd. Het is wel groes aan weer natuurlijk, want het spruit de grond uit, zeg maar. En dat is hartstikke leuk en gezellig. Maar we hebben liever die regen 's nachts en overdag gewoon de zon. Dat, als dat geregeld kan worden, dan zijn we heel blij.
1: Opa, wil je nog een bakje koffie?
0: Ja!
1: Kert van den Berghof, RTV Kretwaars. Kretwaars.
0: Ja, tuurlijk. Leuk jingeltje. Ja, wat heb je met de kleinkinderen? Die vinden dat leuk achter zo'n microfoon. Net zoals opa, die vinden het ook leuk. En ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk vinden.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today. Because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.
0: Hier is Jewels op de radio.

0: and I see you when I get there. Nou ja, u ziet me misschien niet, maar je hoort me misschien wel. En dat is ook wel gezellig. Ja, je weet het maar nooit. Kan misschien altijd tegenvallen. Ja, nou ja. Lego komt met een model van de beroemde basiliek Sagrada Familia in Barcelona. De set bevat zo'n 12.000 steentjes en is daarmee de grootste bouwdoos van de Deense speelgoedgigant tot nu toe. Vraag niet wat die kost. Het zal niet weinig zijn, maar in ieder geval, je kan wat leuks gaan bouwen. En dat is natuurlijk altijd best wel leuk natuurlijk.
1: U pakt een bakje koffie en wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen, Krimpen.

0: Ja, het is best een beautiful day verder natuurlijk. En je moet genieten van elke dag, zeggen ze altijd. En dat is natuurlijk ook al zo. Dit was Michael Dublé hier op de radio bij RTV. Dat rijmt ook nog een beetje. Bijna 9:45. Nou, laten we de koffiepot maar eens even aanslingeren. Want ja, we lussen nog wel een bakkie.
1: Hé hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Ja, natuurlijk.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar RTV Krimperwaard. We hebben nog een berichtje, want de Utrechtse weggebruikers die deze zomer de spits mijden, worden daarvoor beloond. De komende maanden is de regio Utrecht lastiger te bereiken door grootschalige wegwerkzaamheden. Daar word je ook niet goed van. Want volgens mij is er in iedere plaats zijn ze wel bezig. En als ik dan weer eens een keer naar mijn schoonmoeder moet of zo, dan sta je weer 3 keer in de file. En dan, ja, of als ik ergens op ga passen, dan sta je ook weer 3 keer in de file. Zelfs op zondag. En op zaterdag dan denk je, ja, je hebt bijna geen zin meer om weg te gaan. Maar goed, in ieder geval, deze mensen die worden dan beloond. Via een app kan men ritten registreren en punten sparen om bijvoorbeeld NS-abonnementen te winnen. Ja, nou, hartstikke leuk allemaal. Dan maar weer hopen dat er niemand op het spoor gaat zitten, want dan kan je ook weer niet verder. Het is allemaal niet zo eenvoudig allemaal op deze wereld, beste dames en heren. Maar geniet ervan.

0: Muziek uit de jaren 60, Mary Wells en My Guy. En dat allemaal om 10:13. We zeggen de tijd nog maar een keertje. Mocht je net wakker worden en denken van wat voor dag is het en hoe laat is het en wat gaan we doen vandaag. Nou, we gaan gelijk aan het werk. Ja, dat is het beste. Dan heb je het allemaal maar weer gehad. We hebben nog een bericht, want de gemiddelde wereldburger eet bijna 6 keer zoveel kip en 2 keer zoveel varkensvlees als 60 jaar geleden. De vleesproductie is in die tijd verviervoudigd. Dat blijkt uit een rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO van de VN. En je weet het toch nooit. Rundvlees is dan een beetje hetzelfde gebleven. Hoewel ze altijd weer zeggen, ja, rundvlees is wel lekker, maar het is rood vlees, dat is allemaal weer niet goed en zo. En kip is dan weer wat beter, dat is wit vlees en zo. Ik kan nog helemaal geen vlees eten. Ja, nee, dan neem je gewoon een stuk komkommer of zo, of wat anders. Tegenwoordig hebben ze heel veel alternatieven daarvoor. En ik moet eerlijk zeggen, ik had pas nog zo'n champignonnenburger. Die smaakte niet beroerd. Dus doe er uw voordeel mee en doe het ook eens een keertje. Probeer het gewoon eens een keertje, want het is allemaal niet goed voor je.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12:00 vanmorgen met muziek en informatie.

Edwin Evers Band. Hartstikke leuke plaatje van een paar jaar geleden alweer. Ik zag hem liggen. Ik denk, nou, die nemen we mee. Die gaan we even draaien. We hadden afgelopen zaterdag nog een leuk experiment hier bij RTW Krimperwaard. Want we hadden natuurlijk de truckrun. Was weer hartstikke leuk. Heel veel mensen hebben daar meegedaan. Ook die kinderen en al die andere mensen hebben daar heel veel van genoten. Maar wij hadden een probleem. We hadden natuurlijk op zaterdagmiddag ook de sportshow hier bij RTV. Nou hebben ze dat gescheiden. Ik wist niet dat het kon. Dus het geluid van de sportshow was te horen. Ja, niet te zien, maar wel te horen via de tv. En dan Radio Truckrun was gewoon in de ether. Ja, dat kan dus ook. Hè. Dat is schijnbaar gelukt. Ik ben wel zeer benieuwd hoe men dat ervaren heeft. Ik heb er zelf niet zoveel van meegekregen. Dat heb je dan weer als je opa bent. Dan moet je ze nu dan ook eens even bij je kleinkinderen op het voetbalveld gaan kijken. Dus ik heb er niet zoveel van meegekregen. Maar goed, ik zal het nog eens even navragen hoe dat geweest is. In ieder geval, ja... Het is allemaal gebeurd en het is schijnbaar wel gelukt. Terug in de tijd naar de jaren 60.

op de radio bij RTV Krimpenwaard. Ik heb een best wel interessant bericht, ook voor mezelf wel. Bij 4 op de 5 mensen die afvallen, zitten de verloren kilo's er na een paar jaar alweer bij. En 8500 stappen per dag zetten is volgens een nieuwe studie de sleutel om het beruchte yo-yo-effect te voorkomen. Nou, dat moeten we gaan doen. Ik loop hier al, weet ik hoeveel stappen om naar de wc te gaan in de studio. Het is best wel een stukje lopen. Maar met dagelijks wandelen verbrand je niet alleen calorieën. Je bent ook op een positieve manier met je gewicht bezig. Dus allemaal niet van die rare pillen kopen of weet ik wat allemaal. Gewoon elke dag gaan lopen. Ja, en als je een hond hebt, dan is dat helemaal makkelijk. Maar goed, als je geen hond hebt, dan ga je gewoon gezellig met je partner. Gewoon een 's avonds bijvoorbeeld na het eten even een rondje lopen. Zakt dat eten ook gelijk, slaap je lekker. Nou, allemaal medische tips hier bij RTV Krimpenwaard. We gaan een lekker plaatje draaien. Doen we speciaal even voor Leon de Wit in Haastrecht. Want ik weet dat hij dat een heel leuk plaatje vindt.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Hey, Jan! Wakker worden!
7: Hè? Wat?
6: Is je auto nu al klaar?
7: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
6: Oké.
7: Kijk op smitsauto.nl.
0: Hey, gezellig. Adrie heeft net zijn auto geparkeerd. Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ochtendgloren met muziek, informatie en alles wat er ter tafel komt. Gezellig. Snabbel en babbel zijn bij elkaar. Gert en Adrie. Goedemorgen.

0: Da Vinci uit 1974. Was toen volgens mij ook nog de liedzanger van de Rubets. Je weet wel, van Sugar Baby Love. 1974 was dat. In de studio Adrie Oudenes. Hij is net aangeschoven. Hij is helemaal uitgerust. Hij heeft een heel fijn weekend gehad, luister. Je ziet het ook aan hem.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Heel goed. Ik heb eerst eens even geteld met die stappen van jou.
0: Ja, ja, ja.
1: Juist. Van de wc naar de studio, waar jij zit, achter dat mengpaneel.
0: Ja.
1: 37 stappen.
0: Nou, kijk, nou, ik ga hem al een paar keer heen en weer.
1: Ik maak misschien iets grotere stappen dan jij. Ik weet het niet hoe jij loopt.
0: Nee, dan is het misschien 40.
1: Dus ze zullen dat afgerond 40 stappen zijn.
0: Ja.
1: Nou, keer 4.
0: Nou, dan moet ik wel, dan moet ik wel 200 keer heen en weer lopen onderhand. Voor,
1: ja, voor af te vallen.
0: Ja, ja. Maar goed, het is toch goed om het weten. Want ja. Dan gaan we toch elke avond even een loopje doen. Hè?
1: Ik dacht het.
0: Ja.
1: Heen en weer.
0: Ja, ja, ja. Nee, gewoon een rondje door het dorp. Ja,
1: ik heb sommige mensen die lopen, die hebben geen hond. Maar die lopen wel net te doen alsof. Die hebben dan soms een soort wandelstok en dan lijkt net of er een hond aan vast zit. Dat is misschien wat voor jou.
0: Ja, nou, wie weet. Ja, nee, maar goed. Je moet even toch een soort stok achter de deur hebben.
1: Ja.
0: Om dat gewoon te gaan doen.
1: Ja.
0: En als dat eenmaal in je systeem zit, dan lukt het denk ik wel. Maar
1: weer en wind ook.
0: Ja, ja.
1: Want je hebt van die mooie weerwandelaars, die zijn er ook.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens. Ik denk, nou, het regent, ik blijf wel lekker binnen.
1: Ja,
0: maar,
1: dan heb je dat, maar dan val jij niet af.
0: Nee, dat is waar. Nee, zou ook iets minder. Nou ja, zoveel eet ik ook niet.
1: Doe maar weer, doe maar weer.
0: Ja. Maar goed, je bent er weer was druk op de weg?
1: Nee, vrij normale zaak. Ja, er zijn dan toch al een paar mensen met vakantie. Of zou het dan toch betekenen dat er een aantal mensen hun auto laten staan vanwege de dure brandstofprijzen? Dat kan natuurlijk ook.
0: Nou,
1: dat zal wel niemand weten. Maar de avond, de landelijke was in ieder geval ook vrij rustig deze maandag. Maar er is geen pijl op te trekken. Want het kan zomaar zijn dat het volgende week weer berendruk is.
0: Ja, ik kwam zaterdag nog terug uit Breda, dan denk je op zaterdag. Ik had pas op zondag ook al, zal het net te vertellen. Ja. Dan sta je 3 keer in de file als je uit Breda terugkomt. Dan denk je, jemus.
1: Werkzaamheden?
0: Ja, ik weet niet wat het is.
1: Aha.
0: Opeens is het dan weer over en wat er dan gebeurt, ik weet het niet.
1: Ja.
0: Maar daar zitten dan al zat auto's op de weg. Dus ja, ik weet het ook allemaal niet. Ik hoorde wel van mijn vrouw, die gaat regelmatig over de Haastrechtse brug.
1: Ja.
0: Die is nou weer open natuurlijk.
1: Ja, maar ik heb ook andere verhalen gehoord.
0: Ja, s'nachts is die dicht.
1: Ja, waarom is dat dan?
0: Ja, de leuningen van de brug die zitten er nog geen eens op. Dat moet allemaal nog gebeuren. Dus
1: er is een maand extra de tijd voor gehad.
0: Ja, en daar hebben ze nog een maand s'nachts nodig om dat allemaal in orde te maken. Dus van 8 tot 6 is die er gewoon dicht.
1: En 3 voor de moeite.
0: Ja, nee.
1: Jongen.
0: Maar mijn vrouw zei dan weer van, het is volgens mij niet zo druk meer. Volgens mij rijden mensen nou toch anders, omdat ze dat een half jaar gewend zijn geweest. Dus dan,
1: dat zou kunnen, maar dat is net als dat komt wel weer terug in de oude situatie. Mm. Dan zijn ze daar weer.
0: Dan zijn ze daar weer al gewend.
1: Tenzij de nieuwe situatie zo goed bevalt dat ze daarbij blijven. Dat kan natuurlijk ook.
0: Dat
1: je weet het niet.
0: Je weet het niet. Plaatje. Ja.

0: Yves Berends op de radio bij TV Krimpen en Waard. Ik zag toevallig op tv, ik zag het ook al in de krant staan, dat er heel veel nep voetbalshirts en zo te koop zijn. En er zijn er al heel wat in beslag genomen.
1: Ja.
0: Het schijnt ook een goede business te zijn.
1: Dat is weer een probleem, maar dat gaat niet alleen over voetbalshirtjes, maar over allerlei andere zaken die dus ook buitengewoon goedkoop worden aangeboden.
0: Mm.
1: En dat zijn vaak valse merkkleden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En ja, de stelling dus van degene die de organisatie, dat is dus de douane. En ja, die zegt ook van ja, als jij dus die goedkope materialen aanschaft, dan help je in feite de financiering van allerlei criminele activiteiten.
0: Ja.
1: Omdat er vaak achter die merken, die valse merken, dus ja, zeg maar raarvolk
0: schuil
1: gaat. Die dus wat op hun kerfstok hebben. En die dus ja, scheid hebben aan de regelgeving en de wetgeving en alles wat daarbij hoort.
0: Ja.
1: En dan krijg je wel een dingetje. Dat klopt. Ja,
0: dus
1: ja.
0: Denk er goed over na als je zoiets koopt.
1: Ja, het is ook zo. Ja, wat is echt en wat is niet echt? Als gewoon een normale consument. Als het op de markt is en het wordt aangeboden, dan ja.
0: Ja, ze zeggen als de prijs al is dat je denkt, dat kan eigenlijk niet. Dan kan het ook eigenlijk niet. Dan is het meestal wel nep.
1: Ja, maar dat is nou het verhaal.
0: Maar het ziet er wel heel erg uit. Ja.
1: Ja. En zo is die voetbalshirtje, zoals ook met het WK. Ja, dat is eenmalig. Ik bedoel, drie keer gedragen en weg.
0: Ja.
1: Ook, dat is eigenlijk ook zonde, hoor. Maar daar niet
0: ja.
1: Ja, maar ja, goed, dan staat het logo is weer vals. En het jaartal past er dan weer niet bij. Dus
0: nee.
1: Dan kan je het altijd nog gebruiken voor t-shirt onder een andere.
0: Of misschien poetslap voor de auto.
1: Ja. een lappie voor de auto, ja. Oh.
2: Hi, honey. It's me. I went to see the doctor today.

0: Doctor's Order. Lekker plaatje van Sunny. Ik kwam hem tegen. Ik denk, nou, die gaan we eens draaien. Want ja, die naam zegt me dan niet zoveel. Maar die plaat komt toch wel een beetje bekend over. Zie je nog een berichtje staan dat asielzoekers en statushouders moeten voortaan zo snel mogelijk aan het werk om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het kabinet wil ervoor zorgen dat 60% van de instromers 5 jaar na de statusverlening een volvaardige baan heeft. Nou, dat zal misschien wel eerder moeten, misschien wel. Maar ja, dat heb je met heel veel van die mensen, denk. Als je eenmaal hier in Nederland bent en je mag de eerste jaren niks doen en je krijgt toch geld, dan wen je gauw aan, denk ik.
1: Ja, dat lijkt me ook. Ik kan er niet over meepraten.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik ben geen statushouder of ik ben geen... Dat ben ik niet. Maar nee. Ja, het lijkt me wel. Het lijkt me inderdaad een ja, dat de prikkel om dus wat te gaan doen, dat die een beetje weg is of nog niet aanwezig. En ja, wat ben je gewend? En wat ben je gewend in het land waar je vandaan komt?
0: Ja,
1: dat is natuurlijk ook een ding, hè?
0: Nee, dat is zeker. Dus nou ja.
1: Dus maar, oké. Okay. Ik ben benieuwd hoe het trouwens gaat met de beantwoording van de materie over inderdaad die statushouders. Want wij lopen achter, als Krimpenerwaard zijnde. Maar de provincie die heeft dus het een en ander geëist of opgelegd. En als de provincie het niet doet, dan doet de Rijksoverheid het wel. Over de achterstand. Dus er is uitstel gevraagd vanuit de gemeente Krimpenerwaard. Mm. Om dus meer tijd te krijgen om dus het een en ander te realiseren. Dus het is niet zo dat ze dus zeggen, wij willen dat niet. Nee, we hebben meer tijd nodig om dat er gewoon...
0: Plekjes te vinden.
1: Het klopt niet. Het verhaal klopt gewoon niet.
0: Nee.
1: Misschien wel vanaf de kant van de Rijksoverheid naar de maar het is ook zo, de provincie die zegt dus... en jullie moeten statushouders opvangen. Maar en je mogen niet bouwen. Ja. Nou, die twee dingen kloppen dus niet.
0: Nee.
1: En dat moet eerst maar eens even goed uitgezocht worden. En je hoeft er niet voor doorgestudeerd te hebben om een oplossing te vinden. Want het is natuurlijk gauw klaar. Er moet gebouwd worden. En als het even kan, moet dus de verspreiding van vluchtelingen en van statushouders... moet dus veel beter geregeld worden over alle gemeentes. Want er zijn nog steeds gemeentes in Nederland die zeggen... we bekijken het maar, wij doen het niet.
0: Nee.
1: Ja, de groeten. Morgen brengen.
0: Ja.
1: Wassenaar en Compagnie bijvoorbeeld. Al dat soort vinefleur gemeentes. Ja, die zitten voorin om te zeggen, wij willen dat niet.
0: Nee.
1: Ik vind het een soortement van schandalig.
0: Ja, we gaan het afwachten. Ik ben zeer benieuwd.

0: Anita Franklin hier op de radio bij RTV Krimperwaard. Het is de hoogste tijd, luisteraars, voor het weerbericht hier op de radio bij RTV.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Gerald, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we zouden het allemaal liever wat warmer hebben en misschien ook wat droger. Dus ik weet niet of er nog wat te regelen is.
2: Nou, weinig, want de komende week is het kommer en kwel. En is het eigenlijk vandaag de beste dag.
0: Oh.
2: Het is op dit moment wel bewolkt. De zonnetje piept er nog een beetje door. Maar om al aan te geven dat er iets aan de hand is, is met name op de hogere luchtlagen wel interessant om te kijken dat daar bijvoorbeeld de temperatuur op dit moment boven ons hoogst op 5 kilometer hoogte min 39 graden is. Maar op de Noordzee is het al min 50 graden op dezelfde hoogte. En die koude lijn, die verkilling van de bovenlucht, die komt over ons heen. En dat betekent dat we een behoorlijke plensen met water gaan krijgen de komende dagen. Veel buien, veel ook met althans, is in ieder geval morgen kans op onweer. De meeste onweerskans is voor het noordoosten en het oosten van het land, maar ook in een Krimperwaard kan er morgen door die afkoeling in de bovenlucht behoorlijk wat water gaan vallen. Nou, nu nog een paar opklaringen, maar in de loop van vanmiddag komt dat eerste front al over Nederland heen. Dat betekent dat het halverwege de middag wat gaat regenen. Dat gaat op een gegeven moment best wel flink toenemen. Het wordt echt convectieve regen, dus de boel gaat helemaal in elkaar schuiven. Temperatuur, die nu nog zo'n beetje rond de 20 graden ligt, zo net daarboven, die gaat naar beneden. En die wordt dan zo rond de 15, 16 graden. De wind neemt ook behoorlijk toe en dan wordt het een beetje killig eigenlijk. En dan morgen, dan hebben we de ene naar de andere bui die naar beneden gaat komen, wel met wat opklaringen tussendoor. Eigenlijk is dat weer een extra trigger voor die buien om nog meer actief te worden. En ook morgen dus eigenlijk de hele dag door wat kans op neerslag. We hebben met name de tweede helft van de dag toch ook weer kansen op onweer. Temperatuur bij het alles niet zo hoger dan 16 graden, maar tijdens buien kan die temperatuur zomaar weer een paar graden dalen. En dan hebben we woensdag, donderdag, maar met name ook vrijdag weer behoorlijk wat neerslag. Woensdag en donderdag eigenlijk nog het minst van de drie dagen. Maar toch ook overdag gewoon weer kans op buien. Temperatuur heeft woensdag moeite om de 15 graden te gaan passeren. En dan is het toch even al te koud voor de tijd van het jaar. En donderdag dan zitten we ietsje in de lift. Is er met name in de ochtend wat meer zon. En dat komt omdat we dan met een klein tussenhoge drukje te maken hebben. Maar dat stroomt snel weg. En ja, dat moeten we vrijdag wel weer bekopen. Met eigenlijk de hele dag, zoals het eruit ziet, van die gestaag vallende regen. Dus ja, voor de landerijen zal het prettig zijn. Groeizaam weer. Het onkruid met name schiet de lucht in. Maar dan gaat er behoorlijk wat veranderen. Want dan komt een blokkade op van hoge druk boven de Atlantische Oceaan. Die gaat er in ieder geval voor zorgen dat dat slechtere weer het grootste gedeelte op afstand gaat blijven. Dat merken we zaterdag al. Dan gaat de temperatuur omhoog. Omdat we met een zuidwestelijke stroming te maken gaan krijgen. In de buurt van de 20 graden komen we eruit. En hoe verder de dag vordert, hoe meer dat het zonnetje erbij gaat komen. En dat zonnetje, dat wordt met name zondag alweer zo sterk dat het zo'n 22 graden kan worden. En dan krijgen we een beetje een overgangsweek van iedere dag regen de komende week naar bijna geen regen meer. En slechts halverwege de volgende week weer een paar buitjes. Maar dan gaat het pas echt los, want de verwachting is dat een groot hoge drukgebied zich gaat ontwikkelen, naar Scandinavië door gaat schuiven. De wind gaat naar het oosten en dat betekent dat we vanaf het weekend, niet het komend weekend, maar het weekend wat dan gaat volgen, temperatuur gaat krijgen van rond de 25 graden. Dus de zomer die gaat weer langzamer zeker naar ons toe komen. Alleen de komende week, ja, dat is iets om snel te vergeten. Dan moeten we maar een weekje erheen bijtrekken.
0: Ja, gewoon maar even binnen blijven zitten en naar de radio luisteren.
2: Ja, dan haal jij je 8000 stappen niet. Ja,
0: nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in.
3: Je ziet hem groeien. Hij wordt zwaarder en zwaarder.
0: Nou, schiet erop alsjeblieft. Zo gek is het toch niet?
2: Ja, ik zal er een bak koffie halen. Dus ik keer te passen. Dus
0: ja, dat ga ik zo weer even doen. Ja. Hey, Gerald, ben je morgenochtend weer bij Adrie?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Oké, hartstikke mooi. Nou, fijne dag nog en fijn dat je er even bij was.
2: Oké.
0: Tot ziens. Doei, doei. Doei.
1: Tijd voor een gezelliger geluid. Tot 12 uur. Goedemorgen, Krimperwaard.

0: Clouds Across the Moon, of ja, Clouds Across the Sun was het. Ik zat het net even met Adrie over de grutto's, want ik zie hier ook staan. Nog steeds overleven te weinig kuikens. Het is te frustrerend eigenlijk. Na Friesland vormt de Krimperwaard een belangrijk gebied voor deze vogels. En ik had het vanmorgen nog, zei ik net even tegen Adrie, ik fietste op de Beelwijkweg.
1: Ja.
0: En dan was ik in de buurt van zo'n nest, denk ik. En dan kwam er zo'n vogeltje met zo'n hele lange snavel.
1: Ja.
0: Dat is dus de grutto.
1: Ja.
0: En die vloog iedere keer vlak langs mijn hoofd om hem, denk, weg te jagen of zo. Maar ik was nog een soort moment bang dat hij in mijn hoofd zou prikken. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. Maar toen ik wat verder was, ging hij weer terug. Maar ja, ze willen hun nest dus een beetje beschermen.
1: Uiteraard. En vooral hun kuikens en zo. En dan weten hun weten uiteraard precies waar die zitten. En ja, dan gaat er dus een alarmfase gaat er dus in. En dan is het onrust geblazen.
0: Ja.
1: De bewaking van het goed wat aan de hand is. En ja, jij wordt dan gezien als een roofvogel.
0: Ja, dat lijkt het misschien.
1: Of als een wolf, of als een andere, of als een andere dikke
0: uit. Ja, als een kat, ja, je weet het niet.
1: Maar de gemeente Krimperwaard, als ik even...
0: Nee.
1: Dan die werkt aan een visie op dorps- en gestapeld bouwen, meneer Van den Berg.
0: Ja. Gestapeld bouwen. Zijn dat gewoon appartementencomplexen?
1: Ja,
0: zo?
1: Precies. Het is namelijk zo dat er tot 2040 die 4000 nieuwe woningen nodig zijn. Dat is besloten in de woonvisie enzovoort enzovoort. Waarvan circa 60% gelijkvloers. Nou, dat neemt ook al een aardige ruimte in beslag. Maar goed, de woningen die men wil realiseren... die met het behoud van het dorpskarakter en de groene kwaliteit van de kernen... om die woningbehoeften te voorzien zijn er ook gestapelde woningen... zoals appartementen nodig. 3 hoog, 4 hoog, misschien 5 hoog en zo. En de visie die biedt dus kaders voor een toekomstige woningbouw die past bij de omgeving. Dus gewoon een, om beleid op los te laten. Maar dan moet er eerst een visie zijn, een richting, een denkrichting. En daarvoor zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd. En dat is weer een hele serie. Maar de eerste, die is, de eerste twee, liever gezegd, die zijn op 15 juni om 2:00 's middags in Oude Kerk aan IJssel in de bibliotheek aan de Kerkweg 2 80D, dat is vlakbij mijn huis, notabene.
0: Oh jee.
1: Dat zeg ik even buurten.
0: Ja.
1: Ja. En ook de 15e juni, maar dan 's avonds in Gouderak in eveneens de bibliotheek. En ja, dat zijn dus avonden, bijeenkomsten om dus mee te denken en aan te geven van ja, wat zou er nou eigenlijk bij ons in de kern moeten gebeuren? Nou ja, Gouderak weet ik het wel. Die zitten heel, heel hard verlegen om, om nieuwe woningen. Hm? En daar is nu ook gelukkig een ontwikkeling aan de gang. Omdat daar via grondruil of via locatieruil van een grondverzetbedrijf nu in ene keer ruimte is ontstaan. En daar is, kan men wat mee. En daar zijn dus ook een paar handtekeningen over gezet. Dus, maar dat wil nog niet zeggen dat de heistelling morgen in de wijk komt.
0: Zo snel gaat het meestal door.
1: Nee. Maar het is wel even interessant om dus voor de toekomst dus even mee te denken met je eigen leefomgeving.
0: Gewoon even doen.
1: Ja.
2: Attentie alsjeblieft.

0: Alde Leeuw en Alde Liefste. En Alde Liefste die was afgelopen weekend nog in Stolwijk.
1: Ja, met Wendt, met van alles erop en eraan. En ja. En,
0: was een groot succes, begrepen voor jou.
1: Was een hele gezellige aangelegenheid. Ik had zelf geen gelegenheid, helaas.
0: Nee,
1: ik had het graag bij je willen wijlen, maar ja.
0: Je hebt wel eens wat anders, hè?
1: Je kan maar op een moment tegelijk zijn, daarom. Maar prima, goed geslacht.
0: Oké, ik heb nog een berichtje over de mobiele Milieustraat. Want die staat morgen in Oudekerk aan de IJssel op de parkeerplaats De Maanstond. En wel van 9 tot 4:30. Dus als u daar wat wil brengen, dan heeft u de gelegenheid.
1: Ja, inderdaad.
0: Had jij nog wat?
1: Zeker. Er wordt nieuwe natuur gemaakt, zeggen ze. Maar ik noem het andere natuur, omdat de natuur er lang
0: die was
1: en breed bestaat. Maar goed, dat even terzijde. Maar er is weer een nieuw deelgebied. De laatste deelgebieden die dus aan de beurt zijn om dat te realiseren. En dat is Veerstalblok en Het Beierse. En daar was uit Bilwijk, dat is dus afgerond. Maar er ligt nog een hele hoop grond wat dus nog verplaatst moet worden naar juist die deelgebieden. Veerstalblok, Het Beierse. En dan praten wij over 20.000 kubieke meter grond.
0: Zo.
1: Dus dat wordt dus met trekkers enzovoort, met landbouwwerktuigen eigenlijk, wordt dat vervoerd. En daar omheen kunnen we dus met z'n allen dus wat enige verkeershinder verwachten. En dat ze met name op de ter hoogte van de Goudseweg, Bilwijk, waar de afrit Beierse Goudseweg is, weet je wel, met de provinciale weg, net voor de Beierse bocht. Dat was trouwens even te zijde, dat zou de naam worden van een in Stolwijk gebrouwd biertje. Beierse bocht.
0: Beierse bocht. Was er nooit van gekomen?
1: Dat is er niet van gekomen.
0: Ja, ik moet altijd weer denken, als je het over de Beierse bocht hebt, dat was in de tijd dat ik vroeger naar school fietste.
1: Ja.
0: Toen stond er nog wel zo'n potloodventer in de Beierse bocht.
1: Ja, nou, daar is nou geen ruimte meer voor.
0: Nee.
1: Het is wel zo dat dus dat met trekkers gaat gebeuren. En dat zijn er in totaal wel een slordige 2000 transportbewegingen.
0: Zo.
1: En ik mag hopen dat die trekkers op batterijen.
0: Dat wordt toch wel een beetje de toekomst, toch?
1: Ja,
0: dat zie je bij vrachtwagens ook.
1: Ja, maar ik denk niet dat dat zo is. Maar goed, dat even. Het gebeurt. Maar dat kunnen we verwachten. En dat gaat vanaf 8 juni gaat dat gebeuren, dat project. En dat zou dan maximaal kunnen duren tot 10 augustus. Dus en dan is het een paar trekkers per dag. Of de ene dag wat meer, de andere dag wat minder. En het is net al nagelang.
0: En gaan ze de boel afgraven op Billerton?
1: Ja, dat is al gebeurd.
0: Oh?
1: Ja, dat is al gebeurd. Daar ligt al grond beschikbaar voor dus transport naar dus die laatste twee deelgebieden. En dat komt gewoon om, dat heeft te maken met de waterhuishouding. Die pijlniveauverschil enzovoort enzovoort. En er moeten kaders en dijken voor aangelegd worden.
0: Zo'n moeras.
1: En dat wordt dan ingepast, in allerlei gedaantes in het nieuwe plan. Dus we zullen het afwachten. Het is trouwens, dat moet er nog maar eens even bijgezegd worden, het zijn allemaal regelingen die dus besloten zijn meer dan 10 jaar geleden. En er zijn nog steeds stemmen die zeggen van ja,
0: hadden we niet moeten doen.
1: Dat is echt ongelooflijk. En zeker nu met de onzekere toestanden in de wereld, met voedselproductie enzovoort enzovoort. En ik denk toch dat die mensen toch echt een punt hebben.
0: We gaan het afwachten. Ja.

0: Titles en Love Me Do om bijna 10:15 hier bij RTV Krimpenerwaard. Morgen wordt er weer een gratis webinar georganiseerd over isoleren. En wel morgenavond tussen 8:30 en 9:30. En u kunt dan gratis advies krijgen en misschien ook nog wel €1500 subsidie. Dus ga er eens even kijken. U kunt u zelf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Dus maak daar gebruik van.
1: Ja, over routes gesproken. Als je tegenwoordig, dat is de laatste week weer gebeurd, want Gerard van der Stelt die zei het al, het onkruid dat groeit als een raket.
0: Als een speer.
1: Als een speer. Maar hebben we de kilometers bermen al eens in oogenschouw genomen waar riet staat. Ik heb het vorig jaar ook al gezegd. Okay. Dat daar heel slecht wordt. Dat riet, het krijgt zoveel ruimte om te woekeren.
0: De sloot is toch
1: weg. Er zijn er weer honderden meters bijgekomen. En dat staat gewoon 1,5-2 meter hoog. En als je dus op bepaalde routes al rijdt, dan kan je dus echt niks meer zien. Nee. Dus dan, dan kan je het landschap al niet meer bekijken. Ik bedoel, dat is toch wel jammer.
0: Kijk alleen maar naar het riet.
1: Maar dat niet alleen. Maar waar riet groeit, daar groeit verder geen andere soort plant. En dat is dus. En dan hebben ze het over, wij willen graag de biodiversiteit verbeteren. Meer soorten en dat soort zaken. Nou, dan moet je zeker niet met riet aan de gang.
0: Nee.
1: Maar helaas.
0: Maar dat gaat vanzelf of wordt het bewust gedaan?
1: Nou, ik weet het. Dat woekeren, dat gaat vanzelf.
0: Ja.
1: En
0: als ze er niks aan doen natuurlijk, dan gaat het maar door.
1: Precies. En ik heb bij ons thuis hadden we dus ook riet staan in een bepaalde berm. En die ben ik gewoon gaan maaien. Wegriet.
0: Ja.
1: Je moet het op tijd maaien. En maar aan volhouden. Hè? Dus als het weer de koppen steekt, weer maaien. Gewoon moe maken. Hè? De plant moe maken.
0: En dan gaat het zelf.
1: En dan blijft hij ook weg ook.
0: Ja.
1: Dus, het is weer zover. Welkom in de rietlanden van de Krimpenerwaard, zou ik haast willen zeggen.
0: Ja. Nou, voor de mensen die daarover gaan, doet er wat mee.
1: Het is, ja.

0: Radio speciaal even voor Gerald. Groot fan van Big Barry White. Dat was hij dan hier bij RTV Krimperenwaard.
1: Barry White, geld kwijt.
0: Ja, dat vraag ik wel pak. Heel korte concerten.
1: Juist.
0: Ja, wat. Nog een berichtje voor jou en ook vooral de luisteraars, beste luisteraars. Want aanstaande zaterdag is weer de laatste keer het culturele café van dit seizoen.
1: Ja.
0: En dat is niet op zondag, maar op zaterdagavond in het gebouw aan de Lekdijk 75 in Amersfoort.
1: Ja.
0: Met dit keer Live de Leeuw.
1: Ja, maar in het voorprogramma is de enige echte Amersfoortse band, de Salmon Blues Band, aanwezig.
0: Okay.
1: Ja, die gaan daar ook spelen. En dus hebben we twee bands en dus hebben we twee keer de entree. Dus twee keer 7,5 euro is 15 euro.
0: Oké. Okay.
1: Heel simpel.
0: En ze hopen dat het mooi weer is, dan kan het allemaal buiten.
1: Nou, ik heb Gerard van der Stelt aangehoord en die zegt dat het zaterdag wel eens een keer de overgang kan zijn tussen het begin van een mooie zomersperiode.
0: Dat zou mooi uitkomen dan.
1: Dat zou dus perfect uitkomen, inderdaad.
0: Nou, ja, daar zitten we op te wachten dan. Had jij nog wat?
1: Er is, maar dat is eigenlijk al een beetje een lang verhaal. Dus zullen we dat even uitstellen tot na de volgende muziek?
0: Doen we.

0: Altijd gezellig, zo'n fluitje erbij. Als u trouwens wat te melden heeft, dan kunt u dat altijd doorgeven aan RTV Krimpenerwaard via redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. Zet er even een telefoonnummer bij. Dat is makkelijk voor de mensen van de tv en van de radio, want dan kunnen we wat makkelijker een interviewje regelen. Dus vergeet dat niet. Precies. Adrie, jij had wat.
1: Inderdaad, want in de week van 10 tot 17 juni, dus dat is binnenkort, dan wordt er vanuit de gemeente iets georganiseerd. Iets heel aparts.
0: Oh, nou, zeer benieuwd.
1: Dan wordt er een lokauto neergezet.
0: Een lokauto?
1: Een lokauto, vol met spullen die duiden op de aanwezigheid van een drugslab. En er worden ook op diverse plekken in Krimpenerwaard voor het idee, wordt er ook drugsafval gedeponeerd. Hoe komt dat en waarom? Nou, dat is om bewoners die dus dat opmerken ertoe te bewegen dat wat men verdachte situaties gaat melden. En dat is namelijk het verhaal, want het zal wat en zo.
0: Je ziet wel eens meer wat liggen.
1: Ja. Dus, maar dat is gewoon om een extra prikkel te geven, om mensen dus te bewust te maken dat dus in de buitengebieden er eventueel ondermijnende criminaliteit daar plaatsvindt. En zo. En die signalen, die moeten wel bekend zijn. Want ja, een gemeente of de politie, die kan ook niet alles ruiken. Die is ook afhankelijk van andere signalen, dus uit de bevolking. Ja. Dus als je dus wat verdacht ziet en dat soort zaken, en ter ondersteuning wordt er dus dat drugsafval voor de nep, zeg maar, worden daar zijn. En er is dan ook een drugslokbus, zoals dat heet. En die wordt dus geparkeerd en zo, om dus te minder. Maar er is ook nog een eierdoosactie.
0: Oh, dat is weer wat anders.
1: Juist. Er komt op de eieren die dus te koop zijn in de plattelandswinkels, zeg maar, de boerderijwinkels enzovoort. Daar komen speciale eierdozen. En daar staat op dus, voor je het weet, krijgt misdaad vrije uitloop in het buitengebied.
0: Wat dus, leuk.
1: Ja, nou ja, het is serieus bedoeld, maar het is inderdaad een leuke.
0: Ja,
1: vanaf 10 juni zijn dus die eieren dus, die dus dan gekocht worden, dus voorzien van een verpakking met daarop dus, voor je het weet, krijgt misdaad vrije uitloop in het buitengebied.
0: Hou daar rekening mee. Koop die eieren. Hier is Jackie.
2: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name would be Andy.

0: When my angelic work was through, the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute, in a stupid ass way.
1: Scott Walker op de radio met Jackie. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we graag bij u terug voor deel 3 van Goedemorgen Krimpenerwaard op deze maandagmorgen.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 11 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Goedemorgen Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Dusty Springfield uit 1968 met Song of a Preacher Man. Om 10:55 in het derde uur van Goedemorgen Krimpenerwaard. Op deze maandag 8 juni alweer. Voor je het weet, dan beginnen die schoolvakanties. Volgens mij nog een week of 5 of zo. Dan schitten we aardig in de richting, denk ik.
1: Ja, maar er zijn al een aantal die hebben al lang vakantie. Die hebben dus hun examen gehad.
0: En, die gaan gelijk weg.
1: Ja, en ik weet niet wanneer al die vlaggen met die...
0: Nou, ik heb volgens mij, had mijn vrouw het erover, aanstaande donderdag, geloof ik.
1: Is, ik zou haast willen zeggen dat prijsuitreiking.
0: Vroeger moest ik altijd heel veel gebak en taarten maken. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo natuurlijk. Maar, nee.
1: Het is niet meer flesjes.
0: Ja. Flesjes ook. Ik heb niemand in mij gezien of weet ik wat die geslaagd is, denk ik. Ik zal niet uitgenodigd worden.
1: Maar het lachen met al die pukkels en tassen en rugzakken, die komen weer volop in de straat. Als het weer zover is. En dan sterkte.
0: Volgens mij deze week, als het goed is.
1: En dan ook sterkte voor degene die toch net niet het gehaald hebben, maar wel via een herkansing het nog wel al te zagen. Ja, en degene die gezakt zijn, niks meer aan te doen.
0: Wel balen, want dan moet je een jaar overdoen. Dat is nooit zo leuk natuurlijk.
1: Ja, maar dat heb je zelf dus veroorzaakt.
0: Ik bedoel, je kan niet meer dan je best doen natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat is zo, Adrie.
1: Ja.
0: Plaatje.
1: Ja.

0: Frans Bauer, Jan Smit en Criss Cross Amsterdam. De Knipperwaard wordt sinds kort wordt haar slip verwijderd met een elektrisch aangedreven zuigboot die volledig zonder uitstoot werkt. Het OGM-raadschap verwacht hiermee jaarlijks minstens 5000 liter diesel te besparen en 17 ton CO2-uitstoot. Nou, dat is wel een hele goede zaak.
1: Goeie stap. Ja. Goeie stap. Als je met je tijd mee wil gaan, dan blijft iets inderdaad als actie over.
0: Maar dan vraag ik me toch af, als zo'n ding nou in een polder ligt, hebben ze daar een stopcontact om op te laden?
1: Een aggregaat.
0: Oh ja. En die gaat op diesel.
1: Juist.
0: Ja. Dat zal toch zeker niet. Maar hij moet toch ergens een stroom vandaan halen.
1: Nou, je kan denken aan een locatie waar je dus een batterij kan vullen.
0: Okay.
1: En die batterijen kan je dus op een karretje zetten. Met een elektrische auto daar brengen. En dan kan die batterij dienen als oplaadstation voor die zuiginstallatie.
0: Goed idee.
1: Toch?
0: Het zal nog zelfs met een elektrische fiets kunnen misschien in de fietstassen. Maar die accu's zijn denk ik best wel aardig groot, denk ik.
1: Nou, zeggen, die til jij zomaar niet op.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Had jij nog wat?
1: Nou ja, een heel, heel mooi idee. We weten dat we dus weer in de vooravond staan van het muziekfestival Surflas. En dat is van 19, 20 en 21 juni aanstaande. Dus dat is al zeer snel.
0: Daar
1: zijn 32, misschien wel 33 bands die dus in die drie dagen tijd op gaan treden op twee verschillende podia. Maar er is één heel speciaal idee. Het is namelijk zo dat de band Smoky Attic, die bestaat eigenlijk niet meer. Dat komt omdat een van de leden van Smoky Attic is komen te overlijden, Barend. En die hebben we hier ook regelmatig op de radio gehad, want hij zat vroeger in de organisatie van Surfrock.
0: Okay.
1: Wat hebben ze nou gedaan? Want op de lijst staat een optreden, en dat is op zaterdag om zo rond 8:30. Smoky Attic, ik denk, wat krijgen we nou? Die band bestaat helemaal niet meer. Gisteren was ik bij de theaterbakkerij voor de Golden Boys. En dat was hartstikke leuk trouwens. En toen kwam ik de zangeres van de voormalige band Smoky Attic tegen. Ik zeg, wat is er aan de hand? Nou, ik hoefde geen eens de vraag te stellen. Ja, we spelen op Surfrock. En gelijk het hele verhaal erachteraan. Wat is er nou aan de hand? Ze gaan een kleine memory moment maken voor die Barend. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Een hele mooie. Maar ze gaan ook nog weer eenmalig een concert geven. Op de Surfrock.
0: Wat leuk.
1: Dus ja, en ze hebben al twee keer geoefend, zei ze. En ze zeggen, ja, we hoeven eigenlijk niet te oefenen, want het ging vanzelf.
0: Ga goed.
1: Ja. Dus dat is toch wel mooi. Dus een extra tip, dat is toch wel een hele mooie geste om dat zo uit te voeren van Smoky Attic. En dat vindt allemaal plaats zaterdag tussen 8:30 en, laten we zeggen, 9:30.
0: Oké. En als je er wat meer van wil weten, dan kan je tot en met morgen nog kijken naar de Waard aan Tafel, want ze zitten ook in de Waard aan Tafel.
1: Ja, precies. En misschien is dit idee, dit verhaal wat ik nou zeg, ook wel daar dus op tafel, zo gezegd. Geen idee.
0: Nee, we gaan het zien en we gaan het horen. Ja. Kijk gewoon en luister naar TV Knipperwaard. We houden u op de hoogte.
1: Ja. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

doosje hebben we weer de Tour de France. Dus wel, laten we ze nu dan eens even een Franse plaat draaien in het programma. We hebben nog een berichtje uit Krimpen aan de Lek. Want van 12 tot en met 14 juni wordt het Tialfs Food Truck Festival georganiseerd in Krimpen aan de Lek. Plaats van handelingen is het ijsbaanterrein van het dorp. U bent er van harte welkom. De intree is gratis. Het eten en zo en het drinken moet je wel zelf betalen natuurlijk.

0: Blue Diamonds op de radio en Ramona om 18 minuten over de klok van 11 uur. Op zaterdag 20 juni wordt weer de 9 dorpen fietstoertocht georganiseerd. De tocht is ongeveer 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Tussen 9 en half 2 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten dus middels om 5 uur, dus houd daar rekening mee. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. En deelnemers tot 12 jaar, die mogen gratis meedoen. Nou, als ik zo Gerrit van der Stelt hoor, dan wordt het aardig weer die week. Dus dan is dat best leuk.
1: Dat zou inderdaad mooi zijn. Ja. Op 15 verschillende plekken. Ja, dat waren tijden toen het nog op natuurreis ging, jongens.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat wij er nog een uitzending van gedaan hebben. Ja. Jij en Gerrit van der Stelt met een telefoon op zak.
1: Ja, en een antenne op je rug.
0: Ja.
1: En die stak net boven ze. Toen ging hij onder een brug door en toen brak die antenne. Ja.
0: Daar zal de KPJ niet blij mee geweest zijn toen.
1: Toen niet.
0: Die hadden we geleend toen.
1: Ja. Maar dat was wel leuk. Het was hartstikke leuk om te doen toen. Ja, dat weet ik nog
0: heel lang geleden.
1: Nou.
0: Had jij er wat?
1: Nou, op het moment even niet.
0: Nou, dan gaan we plaatje draaien. Past een beetje bij het weer.

0: Eruption met I Can't Stand the Rain. Als je gewoon je regenpak aandoet op de fiets, dan komt dat helemaal goed en dan is er helemaal niks aan de hand. Dus gewoon even doen. We hebben nog een berichtje, want u heeft het misschien al gelezen of gehoord, en anders kunt u het morgen op tv zien. Eigenlijk aanstaande woensdag in de Waard aan tafel. Want dan hebben we het over de zeepkistenrace in Lekkerkerk, die op 26 september wordt gehouden. Daar kon je voor opgeven, maar het zit al helemaal vol. Er is wel een reservelijst, dus je kan eventueel nog op de reservelijst. Maar men is zeer enthousiast daar.
1: Ja, nou, dat is al een mooi, dat is een briljant idee gebleken.
0: Nou, dus, dat is zeker.
1: Ja, absoluut. Er is binnenkort een open dag. En we hebben het al even over de andere natuur gehad, meneer Van den Berg. En,
0: De
1: natuurontwikkeling Veenweide Krimpenerwaard, die organiseert dat eind van deze maand, 27 juni. Dan organiseert dat programma Veenweide Krimpenerwaard een open dag. En om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard te ontdekken in de deelgebieden Kattendijk en Middenblok. Dat is de noordflank van de Krimpenerwaard. Dat is gewoon Gouderak, dus grondgebied, kern Gouderak.
0: En dan krijg je dan wat meer informatie over.
1: Ja, de dag die start met een ontvangst, bakkie koffie, thee of fris. En vervolgens wordt men dus uitgenodigd het veld in te gaan. En dan gebeurt dat onder begeleiding van mensen die daarbij betrokken zijn, zeg maar. Het natuurcollectief Krimpenerwaard en de boswachters en zo worden ingezet om u te voorzien van de nodige informatie. Je kan 's ochtends of 's middags kiezen voor een wandel- of fietsroute en zo. Maar aanmelden is absoluut verplicht. Voor 20 juni dient dat te gebeuren. Bij Open Dag Veenweiden Krimpenen. Jemig, wat een woord. Open Dag Veenweiden Krimpenen Waard. pzh-events.nl.
0: Gewoon op de website even kijken, dan zie je zelf het e-mailadres misschien
1: wie,
0: wel.
1: Wie het weet mag het zeggen. Waarom krijgt men de gedachte alleen al om zo'n adres de wereld in te schoppen?
0: Zo lang.
1: Ongelooflijk.
0: Niet doen.
1: Zaterdag 27 juni dus.
0: Oké.

0: Suzanne en Freek op de radio. We krijgen net het nieuws binnen dat Israël vanaf drie kanten wordt aangevallen. Dus het wordt daar steeds gezelliger daar in het Midden-Oosten.
1: Ja.
0: Waar zal het ooit op uitlopen? Ik ben zeer benieuwd.
1: Ik zal er verder maar niet op ingaan.
0: Nee, zullen we maar niet doen. Maar het is een zootje in de wereld.
1: Precies. Ja, er zijn in het kader van het project ophoging en up-to-date maken van de IJsseldijk zijn er dus veilige omleidingsroutes voor fietsers tijdens de afsluiting dus van dat stuk IJsseldijk in Krimp aan de IJssel. Tussen de Omloop en de Groenendaal is dat afgesloten voor al het verkeer. En het stuk dijk is alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Ja, en dat is al lastig zat, heb ik wel begrepen. Door de werkzaamheden voor de dijkversterking Kijk zijn er dus omleidingsroutes gepland. En die gaan via de nieuwbouwwijk van Krimp aan de IJssel, kort gezegd. Er staan bordjes bij, van die mooie groene bordjes en zo, voor de speciaal, helemaal gemaakt en aangericht. Dus dat. En dat gaat gedurende tot eind 27, dus het eind. Niet dit jaar, maar het eind volgend jaar.
0: Dus doe het toch even.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Maar dat is ook een project, want er staan daar allemaal huizen bij die dijk. Ja, dat is echt een
0: boem. Werk.
1: Petje af voor degene die dat op de goede afloop brengen.
0: We gaan het afwachten allemaal.
2: Goedemorgen, Krimpen de Waard.

0: Christy en Yellow River hier bij RTV Krimperwaard. Organist Leander van den Bos uit Goes die bespeelt op zaterdag 20 juni om 3:00 middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Aastrecht. Er klinken werken van bekende componisten. De toegang is gratis. Zet het op de kalender. 20 juni aanstaande.
1: Nou ben ik alweer een poosje niet in Aastrecht geweest, maar is die het kerktoren onder andere eens
0: uitgegaan? Nee. Die staat nog steeds in de stijgers. Ja, je hoort er verder ook helemaal niks over, maar het gaat maar, door.
1: Ik vind het toch ook weer zo'n...
0: Ja.
1: Afijn, we gaan maar het geluid van een ransuil. Heb je dat wel eens gehoord?
0: Nee.
1: Jij woont in de buurt van een behoorlijk bebost gebied.
0: Ja.
1: In Aastrecht. En dan zullen ze vast wel zitten. Dus als jij met ramen open slaapt en je hebt...
0: Maar
1: het is een beetje windstil.
0: Ik hoorde wat andere beesten altijd. Ik heb misschien wel eens meer verteld. Ik heb een wekker met vogelgeluiden.
1: Ja.
0: En heb ik daar de duif op gezet.
1: Ja.
0: Maar nou zitten er bij ons in de wijk bost het van de duiven volgens mij.
1: Ja.
0: Dus iedere ochtend word ik wel 6 keer wakker dat ik denk dat mijn wekker afloopt. Maar er zit er weer zo'n duif op het dak.
1: Dat heb je heel slim gedaan. Ja, ja. Dat heb je heel slim gedaan.
0: Dus dan denk ik, jemus, dan heb je weer de wekker gaat weer.
1: Ja, maar goed, en nu komt er een ander gelijk. Want de eerste jongen van de ransuilen, die zijn ook alweer geboren.
0: En wat maken die voor een geluid?
1: Die maken een heel piepend, irritant geluid. Oh. Dat wel. Je haalt ze er zo tussenuit.
0: Oké. Okay.
1: Echt waar. En dan, maar dat, vooral met windstille dagen, nachten. En 's ochtends vroeg, maar het is ook meestal dat het 's nachts gebeurt. Het zijn echt... Het zijn niet alleen nachtuilen, maar ook ransuilen. Dus nachtuilen, weet je, dat zijn wij met z'n allen. Maar soms. Maar ransuilen en de vogelwerkgroep van de NVWK, de ransuilenwerkgroep, zoals ze dan heten, die vraagt dus om meldingen te doen als je dus inderdaad zo'n ransuil hoort, dat je daar wakker van wordt.
0: Okay.
1: Dus dan kan je een berichtje maken. Ik ben wakker geworden van een ransuil. En die zit in die en die boom.
0: Kom eens dan kijken, maar of nou, nee, gaat het erom dat ze weten dat er een zit.
1: Dat het, om het in kaart te brengen.
0: Ja.
1: Dat is het hele verhaal. De e-mail die kan dus door naar ransuilen@nvwk.nl. Kijk, dat is nou
0: dat is nog een makkelijke e-mailadres.
1: Dat is nou eens een adres die zegt hier, dit dekt de lading.
0: Ja.
1: En niet meer en niet minder. Prima. Helemaal goed.
0: In het kader van het oranje gebeuren wat eraan zit te komen.

0: we zijn zeer benieuwd met z'n allen. Dat was natuurlijk niet bij de oostenburen, maar gewoon in Amerika. Maar ik zag wel dat ze flink aan het zweten waren daar. Want is in New York best wel warm.
1: Ja, daar, dat is vanavond, de oefenpartijtje. Maar het is natuurlijk ook in Mexico en in Canada. Dus het is, ja, het is...
0: Ja, er komen wel weer of die plaatjes uit, geloof ik. Die zijn er ook weer.
1: Ja, die zijn er alweer. Maar het leeft nog niet zoals in andere tijden. Maar dat zit er
0: is ook een eind weg. Het ja, zit s'nachts natuurlijk.
1: Ja, maar er zit nog een verhaal achter. En dat is het hoofdstuk Trump.
0: Oh, ja. Die trekt alle aandacht ook weer naar hem toe natuurlijk.
1: Ja, maar dat wekt ook een beetje weerzin en zo op. En dat zal misschien ook helpen. Maar aan het eind van de rit... Als Nederland heel ver komt, dan zal dat ook wel weer meevallen. Dan begint de koorts toe te slaan, denk ik dan zo.
0: Ben zeer benieuwd.
1: Ja, zaterdag 13 juni, meneer Van den Bergen, is de Lekbongert de plaats van handeling voor dot painting.
0: Dot painting?
1: Ja, dat is een geduldklusje, jongen, dat wil je niet weten.
0: Ik heb geen idee wat het is.
1: Allemaal van die kleine spikkeltjes waar je dus dan een schilderij van maakt.
0: Oh ja.
1: Dus elk pikkeltje is er één, dus verdient de aandacht. Dus dat is toch wel... Hè? Dus, maar het is een prachtige locatie en dan hoop ik maar dat het een beetje helemaal prachtig weer wordt. Want onder het motto creatief in het veld is dat dus aan de hand aan de Lekdijk West 85. Hele mooie locatie, de Lekbongert. En daar kan je dus meer informatie in vragen bij diezelfde Lekbongert en zo. Dan is dat alleen maar mooi, maar je moet er wel de tijd voor nemen.
0: Ja, en het is dus aanstaande zaterdag.
1: Ja, de 13e.
0: We gaan het afwachten.

0: als je dit hoort, dan krijg je toch altijd wel weer een beetje zin in de vakantie. Nou, als dat mooie weer nou volgende week nog komt, dan zijn we helemaal blij natuurlijk.
1: Dan zijn ze cirkel rond, hè?
0: Kom in actie voor Alzheimer Nederland en fiets samen mee tegen dementie. Of is het dementie?
1: Dementie. Het is maar net waar je de klem toont.
0: Ja, dat is waar. Het kan allemaal op 20 juni. En de start is bij Goud Asfalt aan de Gouwerakse Dijk. Kijk voor alle informatie op ride2remember.nl.
1: Mooie Engelse vertaling.
0: Ik had ook het Nederlands gekund natuurlijk.
1: Ja, ook al is er iets.
0: Ja, waarom moet het in het Engels?
1: Precies. Ja. Waarom in hemelsnaam? Ja. Afijn. Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard gaat peilen. Ja, wat gaan ze peilen? Nou, ze gaan werken aan een nieuw waterbeheersprogramma. En ze willen graag weten wat jij en wij met z'n allen belangrijk daaraan vinden. Want er wordt een peiling die woont of werkt in de 9 gemeentes binnen het beheersgebied van de NV, nee, hoe heet dat? Het Hoogheemraadschap Schieland Krimpen de Waard. En er zitten in die peiling zo'n 15 korte vragen. En het invullen, dat kost weinig tijd. En de antwoorden die worden gebruikt bij het maken van de keuzes voor het nieuwe waterbeheersprogramma. Het is eigenlijk best wel belangrijk. Want er zijn natuurlijk grote uitdagingen rond waterbeheer. Het is wel zaak dat je dus schoon en voldoende water om je heen vindt. In de sloten en zo. Dat is altijd wel... moeten we eerst natuurlijk wel zorgen dat die Amerikaanse rivier...
0: Ja, dat is zeker, want die is wel een beetje erg lastig.
1: Inpakken. Trouwens, er wordt ook nog antwoord verwacht van die petitie. Hè? Want ja, die is aangeboden. Hoe gaan we verder? Komt allemaal nog boven water. Maar dit is dan een losstaand verhaal daarvan. En dat in het teken van een nieuw waterbeheersprogramma van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.
0: En dat is gewoon op de website te vinden?
1: Ja, op de website kan je een aanmeldformulier kan je dus aanvragen. En dan kan je dat dus ook geheel via de digitale snelweg peilen, zeg maar. Voor 13 juni moet dat wel gebeuren.
0: Nou, dat moet u zeker even doen. Ja.

0: Ed Sheeran. Schiet alweer aardig op naar de klok van 12 uur. Het is 13 voor 12, luisteraars. Fijn dat u luistert. We hebben nog een berichtje van San Quinn. Ik heb het al eens meer gezegd. Ze zoeken namelijk dringend nieuwe bloeddonoren en plasmadonoren. Bloed geven is goed voor een ander, maar ook goed voor jezelf. Want je weet gelijk weer eens wat je bloeddruk is. Ja, B-gehalte en ga zo maar door. Kijk voor meer informatie op www.sanquinn.nl. Ja. Adrie, had jij nog wat?
1: Ja, zondag de 14e. Dat is al snel, hè?
0: Ja, dat is aanstaande zondag.
1: Precies, dan is er in Haastrecht een band die komt optreden. De toegang is helemaal gratis in Theater Concordia. En dat zijn mooie beelden en die dus parallel afgespeeld worden samen met de muziek van de formatie. Wie zijn dat ook alweer?
0: Geen idee.
1: Farewell Factory. Oh. Juist, dus ja, ook een mooie Engelse naam. Nederlandse rockband die dus de muziek laat horen en ook laat zien in dit geval. De toegang is helemaal gratis, begint gewoon zondagmiddag om 3:00.
0: Nou, misschien is het wel om even naartoe te gaan.
1: Wie weet.
0: Verzoekje van Gerard van der Stelt. Daar is hij.

0: Ja, lekker plaatjes. Dat speciaal voor Gerrit van der Stelt. Hij vroeg hem even aan en we hadden hem hier staan. Dus hebben we even gedaan. Struinen en Vorsen heeft een nieuwe fietskaart ontdekt, de overkant uitgebracht. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen voor 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij opstappunten, bij ponten, recreatiepunten en VVV's. En dat allemaal in het groene hart. Dus maak daar gebruik van, want we krijgen als het goed is nog heel veel mooie dagen. Kunnen we wel lekker fietsen door het groene hart.
1: Ja, de in Stolwijk wereldberoemde rommelmarkt wordt weer georganiseerd.
0: Oh ja, dat is ook weer zo, ja.
1: 20 juni is dat alweer het verhaal rondom de hervormde kerk in Stolwijk. Altijd een drukte van belang, altijd leuk. Een natje en een droogje beschikbaar. En ja, het is allemaal voor het onderhoud volgens mij van het gebouw.
0: Ja, klopt.
1: Van de
0: kerk.
1: Van de grote kerk. Centraal opgesteld in de kern Stolwijk. Maar er is al meer, want je kan ook in de bibliotheek terecht op diezelfde zaterdag. De bibliotheek aan het Doelenplein in Schoonhoven, want er komt een nieuwe bibliotheek van Schoonhoven. En tijdens de dag van de bouw, want die is dan op 20 juni, kan je dus even een kijkje nemen in de bibliotheek van Schoonhoven. Ja. Even kijken van hoe ver de jongens van de bouw het allemaal al geregeld hebben.
0: Nou, gewoon op de fiets en dan kun je overal even langs.
1: Lekker hoor.
0: Gewoon even doen.

0: Shirley Bessie hier op de radio bij RTV Krimpelerwaard. Adrie, we gaan er een eindje aan breien, want het zit er weer op.
1: Ja.
0: En jij bent er morgenochtend weer?
1: Ja, morgenochtend zijn met Eswin en met Kees Daan en alles wat verder aan de beurt is en aandacht vraagt en krijgt.
0: Nou, als wat klussen zijn thuis, zullen we eens even gaan luisteren?
1: Nou, ik zou het maar doen.
0: Dat gaan we doen. Fijne maandag nog. En ik ben er weer vrijdagmiddag live op de radio met de Infoshow.
2: Yo!

0: De programma's van RTV Krimpen en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art to Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimpen en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.
5: And for love's sake, each mistake. Oh.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: Info. Een dag vol muziek.
1: Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op School, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

Info. Een digitaal café in Haastrecht. Op donderdag 11 juni is er weer een digitaal café in de bibliotheek aan de Grote Haven nummer 2 in Haastrecht. En wel 's morgens tussen 10 en 11 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

Info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 14 juni aanstaande verzorgd door de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 2:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9:00 s'avonds en 4:30 s'ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

info. De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassen van het zwembad.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Wijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bos Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knip het Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

0: Regio-info.
1: De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een foodtruckfestival in Krimpen aan de Lek. Van 12 tot 14 juni wordt het Tialfs Foodtruckfestival georganiseerd in Krimpen aan de Lek. Plaats van handeling is het ijsbaanterrein in het dorp. De toegang tot het festival is gratis. U bent erbij van harte welkom.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Porsche Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Kapelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algerabrug.

0: En nog eens muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

mij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

info. De IJsclub Vriest bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vriest wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 16:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vriest die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerkliniek die begint om 16:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvriest.nl.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: regio-info.
1: De Tienerleesweek. De Bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke Tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: Regio Info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert. En dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia. En daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de autopraktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

0: Hallo luisteraars.
1: Hey y'all.
0: Dat was het konijn met de grote ogen. Big Eyed Rabbit van de Appalachian Show. Wat een heerlijke muziek is Bluegrass toch. Straks Songbird van Waylon Jennings. Deze week kiezen we tracks van Tishinu Gossa Trio Live in Holland CD 2. According to My Heart.

Arkansas. We waren er met Casey en de Etta Boys. I wish I was a mole in the ground. De mol was Zachary Lucky. Hier is Nolan McKevill met de Kelvy, Raised by Love. Greenwood Country is onze wekelijkse ontdekkingsreis. Beleef het mee.

Della Jane's Heart is de titelsong van onze week-cd. We hoorden de Appalachian Roadshow. Terry Klein zag een yellow butterfly. Misschien een citroenvlinder, als die ook in Amerika voorkomt. Volgens mijn broer is Bruce Springsteen het beste wat de muziekwereld heeft voortgebracht. In Sunliner kan ik me vinden.

Banks of Jordan, John Reisman en de Jaybirds. Van een recente cd, Sailor's Sea. The Cowboy in Small Texas Town, dat is Waylon Jennings. Hier is Tish Hinojosa met Joaquin.

Jasper, zo heet ook onze grote kleinzoon. Deze is van Zachary Lucky. Van de Lost River Sessions. Nelson Wright van de CD Ghost on Daughter. Kindred Spirits. Playlist www.countryz.nl.

Casey and the Attaboys, nieuw en veelbelovend. Sluitstuk van het eerste uur is voor de G-Birds van John Reisman. It looks like it's never gonna rain. En The Reunion. Straks meer Green Hot Country.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
3: We hebben het over dus heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
2: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

Midnight Moonlight. Pieter Owen schreef het. Dit was het Tis Hier Nog Gossa trio met Marvin Dijkhuis en Paul Percy. Een uitgave van Strictly Country Records van Pieter Groenveld. Straks de Appalachian Roadshow, Rosalie McFall. Hier is J-Bird Tricia Keknon. Ik denk dat zij het is. Info ontbreekt. The Old Churchyard.

Het levensverhaal van John door Zachary Lucky. Straks de Jabers van John Reisman. Een band uit Canada. Train on the Island. Luister naar The Little Bluebird van Casey en de Etta Boys. Green Country, muziek en natuur samen.

Little Sparrow. Wat zijn er toch veel mooie songs over de vogeltjes. We hoorden het van John Doyle. Everywhere a man can be. Zeker lucky. Fugitive's Dream. Bruce Springsteen legt uit. Wat een vluchteling kan dromen.

0: back go down the wrong road again. Here I go down the wrong road again.
1: Wrong road again. We kennen het ook van Crystal Gayle. Dit was Waylon Jennings van het recente album Songbird. Een mooi project van Scooter als eerbetoon aan zijn vader. Een toast to Tennessee. Hier is het Tish Inogosa trio.

New Harmony. Fris en bluegrass van de Appalachian Roadshow. Wat een prachtige band. My Next Birthday, wat wenst Terry Klein?

Brand New Tennessee Waltz, de versie van Waylon Jennings. Ik denk dat we weer een mooie uitzending hadden. Laat het ons weten, jannie@countrygazette.nl. Slot voor de Appalachian Roadshow. Post hem op een Simmons train. En, laat het maar gebeuren, hell broke loose in Georgia. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week een mijlpaal. Een speciale uitzending die je niet mag missen.

0: W. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
3: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
2: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
4: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
2: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
7: Hoogste tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian. Uw presentator, Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
8: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's been a very nice audience.

0: Julien.
1: King Julien.
2: Dan wel Julian.
3: Ja, een hele goede avond. Dit was James Blunt met het nummer Stay the Night. Dit nummer heeft hij samengeschreven met twee andere schrijvers. En dat heeft hij gedaan omdat hij eigenlijk ook een beetje zat was om alleen maar nummers te schrijven over zelfmedelijden. En daar kwam hij niet meer uit. Na zijn vorige tour probeerde hij dat nog, maar hij bleef maar trieste liedjes over zichzelf te schrijven. Dus toen heeft hij twee andere schrijvers meegenomen. En die hebben toen dit nummer geschreven. James Blunt, Stay the Night, als begin van deze nieuw uur Gewoon Julian. Het is maandagavond 8 juni en dit is show 50 in totaal en 20 van 2026. Welkom bij een nieuwe Gewoon Julian. Ik ga heel eventjes terug naar afgelopen zaterdag. Toen was namelijk de truckrun in de Krimpenerwaard. Een grote stoet met trucks die trok door de Krimpenerwaard. De start die was in Krimpen aan de IJssel. En ik was zelf ben ik ook heel eventjes gaan kijken in Krimpen aan de IJssel, dus op het plein. En uiteindelijk mocht ik zelf ook eventjes presenteren. Samen met Dennis van de donderdagavond, kortom Korrevaar. Iedere donderdagavond hoor je hem. En RTV Krimpenerwaard die zond het dus live uit op de radio. En ik mocht zelf mee presenteren, samen met Dennis dus. Dat was echt zo leuk om te doen. Bellers, verzoekplaatjes, ik heb er echt van genoten. En mocht je nou een beetje gemist hebben, alles beeldmateriaal is te vinden op rtvkrimpenerwaard.nl. Foto's en filmpjes, die vind je daar terug. Dit uur geen toeters, maar ik ga je wel een nieuw nummer tippen. Dit nummer is gloednieuw, want het is afgelopen vrijdag uitgekomen. Het is vers van de pers. Dat is dus de muziektip. We gaan raadartiest spelen en we gaan terug naar een bepaald decennium in muziek uit een decennium. Welk nummer stond op nummer 1 in de top 40 van dat decennium? Dus een goed gevuld uur. Maar eerst heb ik een prachtig mooi nummer van S10 samen met Oscar en de Wolf. Ze hebben dit nummer al een paar keer live gedaan. En live is die net zo mooi als, ik noem het op de cd, maar als wat ik zo meteen ga draaien. Ze zijn elkaar jaren geleden backstage tegengekomen in de Lotto Arena. Dat is in België. Ze hadden gelijk een klik. En uiteindelijk is daar dus een samenwerking uitgekomen. S10 was namelijk een aantal dagen bij Max in de studio. Ja, en het nummer dat werd toen uiteindelijk bijna zelf geschreven. S10 en Oscar en de Wolf, Safe and Sound.

De tekst gaat over, dat zit vol beelden van chaos. En dat heeft dan weer geïnspireerd op de val van de Berlijnse muur. En toen de protesten. En Siel, de zanger dus van dit nummer, die vond het allemaal gewoon crazy. Vandaar dus dit nummer. Hij heeft het een beetje daarop geïnspireerd. En het leuke is ook dat Heidi Klum, die was 1992, was zij 19 jaar. En toen heeft zij haar allereerste internationale catwalk, heeft ze toen op dit nummer, op Crazy, heeft ze toen gelopen. En dat is het nummer van haar toekomstige man. Want 10 jaar later ontmoetten ze elkaar voor het eerst in de lobby van een hotel in New York. Daar sloeg de vlam over en toen zijn ze getrouwd. See You met het nummer Crazy en daarvoor het prachtige nummer van S10 en Oscar en de Wolf. En dat heet Safe and Sound. Nou, we gaan door met Raad de Artiest. Je krijgt zo meteen van mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden je naar een artiest. En dan later in deze aflevering, in deze show, dan krijg je dus 4 goede. Dan gaan we kijken over welke artiest, de hints. Zo, ik ga het eventjes opnieuw uitleggen. Je krijgt van mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden je dus naar een artiest. En dan later in deze uitzending, in deze show, dan krijg je dus het goede antwoord over welke artiest ik het heb. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Dit zijn de 4 hints die je van mij krijgt. Drugs, wat een rotzooi, niet oud, maar ... maar 1 ding. Dus de 4 hints voor raadartiest zijn drugs, wat een rotzooi, niet oud, maar ... maar 1 ding. Dat zijn de 4 hints voor raadartiest. En later in deze aflevering, in deze show, dan krijg je dus het goede antwoord. En dan gaan we ook het nummer draaien van deze artiest. Maar eerst een best wel mooie samenwerking. In ieder geval hoe dit tot stand is gekomen. Want het gaat over Sam Fender. En hij speelde in een groot stadion, het London Stadium. Dat was in 2025. 82.000 man die konden in het stadion. En Olivia Dean die was de support act. En toen hebben ze dit nummer als allereerste gespeeld. Een duetversie voor het allereerst. En dat was zo goed. En de fans die waren zo enthousiast erover, dat ze toen hebben besloten om het officieel uit te brengen. Sam Fender en Olivia Dean doen het samen met Rain Me In.

derde nummer 1 hit op rij in het Verenigd Koninkrijk in ieder geval. Dit kwam ongeveer rond kerst uit en dit werd de kersthit van 1996. En er zit ook een mooie boodschap in, een verborgen boodschap in het nummer. Het is namelijk het bevat een oproep tot veilig vrijen. Be a little bit wiser, baby. Put it on. Dat is een statement voor seksuele empowerment en een gedeelde verantwoordelijkheid. En daarnaast klinkt het gewoon als een hele mooie liefdeszang. Spice Girls to become one. En wij gaan door met muziek uit een decennium. We gaan namelijk terug naar een bepaald decennium. De computer die gaat dat zometeen bepalen. Die gaan we zometeen een slinger geven. Die komt dan terug met een bepaald decennium. En dan gaan we kijken welk nummer stond op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. Dus laat hem gewoon maar eventjes spinnen. We gaan terug naar de tens en we gaan terug naar 2013. We gaan terug naar 8 juni 2013. Toen stond namelijk Robin Thicke samen met Pharrell en de nummer Blurred Lines op nummer 1 in de top 40. Dit was de zomerhit van 2013. Alleen was er ook een beetje een relletje rond. En dat kwam omdat het nummer heel erg gebaseerd was op een nummer van Marvin Gaye. You Got to Give It Up. En uiteindelijk leidde het ook echt tot een rechtszaak. De erfgenamen van Marvin Gaye die vonden het namelijk te veel lijken op dat nummer. Zij wonnen uiteindelijk ook. En toen hebben Thicke en Pharrell die hebben miljoenen dollars aan schadevergoeding moeten betalen voor dit nummer. Maar daarnaast, de titel Zomerhit van 2013, die wordt niet zomaar afgepakt. Robin Thicke en Pharrell met Blurred Lines als muziek uit een decennium van deze week.

Tom heeft heel wat andere artiesten gevraagd. Grote artiesten ook wel om samen te werken om dit nummer te schrijven. Zoals bijvoorbeeld Justin Timberlake, Timbaland en Danja hebben ook meegeschreven aan dit nummer, Miles Away. Het ging toen over haar toenmalige huwelijk die ze had met een Britse regisseur, Guy Ritchie. En het verrang is een beetje dat net voordat deze single uitkwam, voordat dit nummer uitkwam, toen was de scheiding aangekondigd tussen Madonna en Guy Ritchie. Dus verlangen, maar dit leverde wel een grote hit op. Je zou verwachten dat het nummer Far Away heet, maar het heet Miles Away van Madonna dus. En we gaan naar Raad Artiest. Aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden je naar een artiest. En nu is natuurlijk de vraag, over welke artiest heb ik het? Dit waren de 4 hints. Drugs, wat een rotzooi. Niet oud, maar puntje. Maar 1 ding. Dat waren de 4 hints. Nu is natuurlijk de vraag, over welke artiest heb ik het? Lola Young. Ja, ik was op zoek naar de artiest Lola Young. Deze 4 hints naar drugs. Dat is Dealer. Dat is het nummer wat we zometeen ook gaan draaien. Wat een rotzooi, Messi. Dat is haar grootste hit, denk ik, geweest. Dat was ook haar allereerste hit. Haar allereerste single en gelijk ook een hit. Niet oud, maar... Ja, Lola Young. Niet oud, maar jong, young. Maar 1 ding, One Thing, is een ander bekend nummer van haar die ze gemaakt heeft. Dus met deze hints, die leiden je dus naar Lola Young, wat ik ook ga draaien. Het nummer Dealer. Het gaat over verslaving en dan vooral het gevoel van schaamte en ook het verlangen om ermee te stoppen. En het mooie is dat Elton John, die heeft iets gezegd over dit nummer op Apple Music Radio. Daar heeft hij een eigen radioshow op Apple Music. En toen heeft hij geroepen, als dit geen nummer 1 hit wordt, verwed ik mijn huis. Het is de grootste smash die ik in jaren heb gehoord. Nou ja, als we dus Elton John een beetje moeten geloven, dan is dit een grote hit. En we gaan hem nu ook draaien. Lola Young met het nummer Dealer.

The Crowded House, Don't Dream It's Over. Deze Nelfin, dat is een van de zanger. Die heeft het nummer in één dag op de piano van zijn broer geschreven. En hij was aan het nadenken over het einde van bepaalde dingen. Het nummer is elk in één ochtend opgenomen in de Capitol Studios in Los Angeles. Don't Dream It's Over van Crowded House, hoorde je. En wij gaan door met de muziektip. De muziektip is een nummer wat bijvoorbeeld nieuw is. Of waarvan ik zeg, nou die moet je zeker beluisteren omdat die zo vet is. Nou, dat is eigenlijk de muziektip in een notendop, heel snel uitgelegd. En de andere muziektips, die zorg ik ook voor dat die allemaal bewaard blijven. Die vind je allemaal in een Spotify en Apple Music playlist. Gewoon julian.nl. Daar vind je alle andere muziektips in een Spotify en Apple Music playlist. En deze week heb ik een lekkere cowboy hit van Shaboozey. Je zou het niet verwachten dat hij dat maakt, maar dat heeft hij zeker gemaakt. Dit nummer staat op het album, komt-ie, The Outlaw Jerry Lee and Other Western Tales. Dat komt op 31 juli, verschijnt dat nieuwe album. En dat is dus een beetje westers. En het is een heel ingewikkeld album. Maar het gaat dus over een vrouw die na de moord op haar vader een bende outlaws één voor één opspoort. En halverwege dus verliefd wordt op één van hen. Nou, en daar gaat dit nummer waarschijnlijk over. Deze week is Shaboozey met het nummer Cowgirl, de muziektip in Gewoon Julian.

W, Please Don't Go. En het is eigenlijk een cover van het gelijknamige nummer van Kesey en de Sunshine Band uit 1979. En toen bracht W, die bracht deze versie toen uit in januari 1992. En het bereikt ook gelijk de nummer 1 hit in Spanje, Nederland en België. En het grappige is dat er later is er nog een versie van dit nummer uitgebracht. Bijna identiek. Alleen dat vonden ze niet zo leuk. Dus toen moest er een schadevergoeding worden betaald aan de W, de producer van deze groep. W, Please Don't Go. En daarvoor hoorde je de muziektip. Deze week van Shaboozy, Cowgirl en alle andere muziektips. Die vind je op via gewoonjulian.nl. Er is een Spotify en Apple Music playlist. Daar vind je alle andere. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van dit uur Gewoon Julian. Ik heb nog één nummer van je, voor je. Eén nummer voor je. Dat is van Roosevelt. Dit nummer dat werd geschreven in een hut in Los Angeles. En het begon eerst als een demo. Maar het was zo goed dat ze hem uiteindelijk toch hebben uitgebracht. En als je goed oplet, dan hoor je ook een soort van sirene erin zit. Een sirenegeluid. Nou, dat vond hij leuk om op een speelse manier erin terug te brengen. Laatste nummer is van Roosevelt, Ordinary Love. En dan zou ik zeggen, tot de volgende. Hoi!

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
3: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
2: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: De maandag is bijna voorbij, maar de beste muziek begint nu.

0: Ja, een goedenavond. Het is maandagavond 8 juni en we zijn een keer niet begonnen met DJ Apio Official. Want die was niet in de house vandaag, helaas.
1: Jammer nou.
0: Dat is uitermate teleurstellend, maar hey, Full W, die neemt gewoon zijn plekje in, Dinant. Dat is geen enkel probleem.
1: Nee hoor, kijk, als we maar iemand hebben toch.
0: Daarom.
1: Iemand die de spotlight wil nemen in het eerste momentje.
0: Precies, en hij mocht hem hebben. En wie natuurlijk ook in de house is... Ook die is er natuurlijk weer in de house.
1: Zo, wat ben ik blij dat ik dat niet meer hoef te doen. Dat is echt niet goed voor mijn stem hoor, dat.
0: Ja, heb je er last van?
1: Ja, als ik het meerdere keer op een avond doe, dan doet mijn stem aan het einde van de avond wel zeer.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
1: De diepste van mijn stem halen.
0: Ja, die komt echt uit je tenen bijna.
1: Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Ja, maar hey, je hebt het goed gedaan en we laten hem regelmatig nog een keer horen.
1: Ja, daarom.
0: Daarom. Nou ja, welkom op deze maandagavond 8 juni, 5 over 9. En we zijn weer te beluisteren via RTV Krimpenerwaard. Je kan natuurlijk je verzoekjes voor indienen, uiteraard via de RTV Krimpenerwaard app. De vele manieren om jouw verzoekje in te dienen, die weet je inmiddels wel. We gaan ze niet iedere week herhalen.
1: Nee.
0: Ik doe het niet meer. Waar gaat het de laatste tijd heel erg over? Nou, uiteraard hebben we natuurlijk opmerkelijke berichten, maar tussen de lijnen door, tussen de regels door, laat ik het dan zo zeggen, gaat het overal maar om één ding. Voetbal.
1: Ja, tegenwoordig wel, hè?
0: Ja. Heb jij je oranje outfit al klaar, Dinant?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: Nou, wij moesten vorige week, afgelopen vrijdag moet ik even hard op. Ja, vrijdag was het. Werd er heel stiekem gedaan die weken ervoor al met een bepaalde doos en dat soort dingetjes. En ik mocht niks zien, ik mocht niks weten. En uiteindelijk vrijdag kwam de aap uit de mouw. Iedereen van het bedrijf kreeg een oranje t-shirt. En we moesten op de foto à la een Nederlands elftal op de foto gaat.
1: Dat is ja. Wel leuk, toch?
0: Ja, precies. Dus dat shirt hebben we gekregen. Dus wij zijn als bedrijf zijn al helemaal oranje gezind. En hoe is het met jou? Nou ja, heb je dat nog niet? Gaan we jou helpen vanavond? Want hoe gaan we jou helpen? Nou, eigenlijk heel simpel. Al die WK-nummers, weet je ze nog? Nee? Nou, daar gaan wij je bij helpen. Want afgelopen jaren hebben we natuurlijk al nog wat hits gehad. Zoals ik ook deze heb bijvoorbeeld. Deze komt van deze is van Enrique Iglesias. En die is van 2008 alweer. Zo eventjes geleden. Maar dit zijn allemaal hits die jullie vanavond horen die betrekking hebben tot voetbal.
1: Oh, kijk.
0: Ja, en het laatste half uurtje doen we de Nederlandse foute voetbalhits.
1: Oké, dat vind ik wel leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, daar heb ik wel zin in.
0: Daarom.

campagneperiode is de enige periode in Nederland dat alle groeperingen die elkaar haten samen de Polonaise lopen. Dat is de verbinding die Nederland heeft. Ja.

0: Ja, dit is natuurlijk eigenlijk wel het bekendste nummer van de WK. Shakira met Waka Waka, This Time for Africa. We doen natuurlijk uiteraard ook de opmerkelijke berichten. Je zou doodgewaand zijn en toch in leven te zijn. Ja, ach, dat heb je wel eens. Want in Nepal is een berggids, die werd eigenlijk doodgewaand. Maar die bleek toch te leven. En hij heeft het namelijk kunnen overleven door, zo slecht is het nog niet, stukjes chocolade eten en op ijs te kouwen. De man kroop 6 dagen lang terug vanaf de Mount Everest. Nadat hij was achtergebleven op de berg. En de berggids die had op woensdag de top bereikt. Samen met een Britse oud-marinier. En helaas werd hij dus gedwongen om achter te blijven. Omdat zijn zuurstof was op. Ja, dat is toch iets wat je nodig hebt. Hij zei tegen die Brit dat hij maar gewoon moest doorgaan met de afdaling. En die Brit dacht van hij is een erg ervaren bergbeklimmer. Dus hij kon wel goed. Maar na een aantal dagen was hij er dus nog steeds niet. Dus alle alarmbellen van schuldig voelen, zuurstof op. Je kent het allemaal wel. En hij kon dus door dat zuurstoftekort ook niet meer lopen. Ik heb de eerste 2 dagen totaal niet gegeten. Daarna ben ik een beetje op ijs gaan kouwen. Ja, dat deed nogal pijn aan mijn tanden. Maar ja, je moet wat. En tijdens de afdaling vond hij een paar chocolaatjes in zijn zak. Wie bewaart heeft wat?
1: Zo.
0: Ja. Zou bijna Hollander kinderen zijn. Die bewaren alles. Maar daarnaast wist hij nog wat gesmolten ijs te bemachtigen wat hij kon drinken. En daardoor kroop hij langzaam naar beneden. Maar als het fout gaat, gaat het ook gewoon goed fout. Toen viel hij dus in een gletsjer spleet. Daar zat hij inmiddels ook nog een keer 2 dagen vast. Totdat een lawine sneeuw in de spleet stortte. Ja, lekker. Hè? Zit je vast, komt er nog een bak sneeuw over je heen. Maar toen hij zich tot helemaal beseft had, was de sneeuw ook wel zijn redding. Want door de sneeuw kon hij weer naar boven klauteren. Om eruit te komen. Ja, en zo kruipend is hij uiteindelijk naar beneden gekomen. En zijn vrouw had echt zoiets van, die kon haar ogen niet geloven toen ze zag dat hij toch weer veilig was teruggekeerd.
1: Ja, begrijpelijk.
0: Ja, chocola en ijs. Ja. En dan kom je ook nog in een gletsjerspleet terecht. Krijg je een bak sneeuw over je heen. Heb ik jou daar. Dat kan 2 dingen met jou doen. Ja. Want dat verstikt ook wel weer. Want er zijn genoeg verhalen te vertellen dat mensen een lawine niet overleven. Sneeuw. En deze die denkt, klim er even uit. Nou, dan heb je niet 1 engeltje op je schouder, volgens mij.
1: Nee,
0: dan
1: heb je er wel meer.
0: Nee, precies. Daarom. Heb je natuurlijk ook een leuke hit of nummer betreft voetbal? Want het gaat natuurlijk wel over voetbal. En dat mag ook natuurlijk voor het foute half uurtje zijn. Want dan gaan we de Hollandse hits draaien. Maar heb je nou natuurlijk een lekkere hit? Laat het ons even weten. Jullie weten de wegen richting RTV Krimpenwaard Studio te bewandelen. Dan gaan we door met Ricky Martin.

0: Jennifer Lopez samen met Pitbull. We are one. En Dinant, voetbal.
1: Ja.
0: Hoe ver denk je dat wij gaan komen?
1: Ja, ik denk, nou, zou ik zeggen, ik hoop tot de kwartfinales.
0: Oké.
1: Dan moet wel lukken.
0: Ja, precies. Dat.
1: Ja, ik denk alleen niet dat we in de finale aankomen, helaas.
0: Ja, ik durf het echt niet aan te geven. Ik heb geen idee. Ze hebben natuurlijk pas een oefenwedstrijd gedaan.
1: Ja.
0: Ja, dat was niet best.
1: Nee.
0: Vanavond hebben ze er weer een. Ja, dat is een oefenwedstrijd tegen de slechtste van het spul. Die staat op plek 50 of zo, heb ik begrepen.
1: Ja, zoiets.
0: Dus ja, als ze daar nou ook gelijk spelen of verliezen, dan is het niet goed.
1: Ze staan al 1-0 voor.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oké. Nou, dat biedt wel een beetje hoop, hè? Ja. Klein beetje maar, hoor. Niet te veel. Oké. Ik zit nu een verhaal. Ik heb natuurlijk opmerkelijk bericht. En ik had van de week op mijn werk een verhaal, een opmerkelijk bericht eigenlijk vernomen. Dat is een aantal jaar geleden. Maar dit komt er een beetje op neer. Een beetje vergelijkbaar. Afgelopen vrijdagavond is namelijk een vrouw in Nederland in Drachten vast komen te zitten in een boom.
1: Oh.
0: Ja, want daar zat de vogel van haar dochter. Die bleek 's avonds verdwenen te zijn en zij ging die vogel roepen. En ja hoor, hij zat boven in de boom. Dus mama zegt, geen probleem, mooi, ik pak hem wel even. Ja, dus je raadt het al. Vogel in de boom, mama in de boom. Niemand kwam de boom meer uit.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, want ze had eerst, dat dan weer wel, de dierenambulance en de brandweer gebeld. Maar die zeiden, joh, hey, ga zelf maar klimmen. Nou, dat heb ze dus gedaan. Maar ja, toen zat ze daar en toen hebben de vrienden alsnog maar weer de brandweer gebeld. Van, ja, ze kan niet naar beneden. Dus zij zit samen met die vogel in die boom en ze zat heel erg hoog. Nou, de brandweer kwam natuurlijk dit keer wel en ze kwam naar beneden. En toen ze helemaal op de beide benen op de grond stond, wilden de brandweermannen dus een poging doen om dat vogeltje te redden. Waarop moeder zegt, nou, we gaan wel met een bakje omhoog om de papegaai te vangen. Want ze kent jullie niet, dus naar jullie luistert ze niet.
1: Oh, handig.
0: Ja, dus de brandweermannen waren er eigenlijk wel een beetje klaar mee.
1: Begrijpelijk.
0: Dat snap ik. Die hebben al gezegd, oké, je krijgt één kans. Als hij niet meegaat of hij vliegt weg. Hey, het is een vogel. Hij is erin gekomen. Hij komt er ook vanzelf eruit.
1: Ja, precies.
0: Daarom. Maar, einde van het liedje. Ja hoor, ze heeft hem te pakken gekregen. En ze heeft het vogeltje weer terug. En ze zegt, ik ben de brandweer heel dankbaar. Maar dat brengt me dus op het verhaal van, dat is ook met een boom. Mijn collega die moest jaren geleden een hele grote boom snoeien. En die had daar een hoogwerkertje voor geregeld.
1: Ja.
0: Weet je wel, met zo'n kniekarm.
1: Ja, precies.
0: En van die stempels en zo. Dus hij had dat ding helemaal uitgedaan. En toen had hij zoiets van, hey, ik moet dat ene, die paar takken daar verderop ook nog doen. Maar het display betreft de bediening van die hoogwerker, die was niet meer te lezen. Dus hij ging hoger en schuiner. Dus uiteindelijk stond hij op 2 stempels. In de plaats van 4. Hij hing in de boom. Toen heeft zijn buurman inderdaad maar de brandweer gebeld om hem naar beneden te halen. Het is in 3 dagbladen van Noord-Holland terechtgekomen, inclusief shownieuws. Of Hart van Nederland, ja.
1: Kijk,
0: ja, fantastisch, zo. Helemaal goed. Hey, inmiddels is het 30:30, jullie horen, de filler is er afgelopen. Dus het tijd voor Herman Showtime.
2: Sally's avondshow. The fun.

0: Tjong.
1: Ja, dit was natuurlijk weer de mix van Herman. Hoe kan dat dan ook anders, hè? Het is altijd weer even lekker terug naar de tijd. Daar is die goed in. Kakkelakken. Nou, ik heb ze liever niet.
2: Nee, ik ook niet.
1: Nee, hè? Nee. Nou, in Australië hebben ze dus afgelopen vrijdag is het nieuws gekomen dat in Australië dus een 100.000 kakkelakken in beslag zijn genomen bij een illegale kweker. De Australische Milieuinspectie die had bij de illegale kweker 100.000 kakkelakken dus in beslag genomen. Dat is de grootste vangst ooit in het land. En deze dieren zijn daar verboden onder de strenge quarantainewetten. De dieren werden gevonden bij een kweker in Bathurst, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van Sydney. En er werden diverse soorten aangetroffen. Ik wist niet dat daar ook nog diverse soorten in waren, maar blijkbaar wel. Zoals de Argentijnse kakkelak en de sissende kakkelak uit Madagaskar. Ja, ja. Je hebt een Argentijnse en een sissende.
2: Oh, tuurlijk.
1: Dat denk ik dat die... Zal die dan ook sissen of zo? Maar oké. Met ruim 5 centimeter, een van de grootste kakkelakken wereldwijd. 5 centimeter.
2: Zo.
1: Dat is niet goed hoor.
2: Maar niet gezien hoor.
1: Nee, maar heb je een idee hoeveel waarde die beestjes hebben in totaal? 100.000 kakkelakken. Hoeveel euro's
2: zijn ze
1: waard?
2: Allemaal 5 centimeter?
1: Nee. Ze waren diverse soorten, hè?
2: Oh, okay.
1: Diverse soorten.
2: Ik denk dat je over duizenden euro's praat. En dat je over tienduizenden euro's praat.
1: Ja. Nou, ze hebben 100.000 kakkelakken gevonden.
2: Ja.
1: En in totale waarde 120.000 euro.
2: Ja, dag.
1: Dat is meer dan een...
2: Dat is 1,20 euro de stuk.
1: Per kakkelak.
2: Per kakkelak.
1: Dus volgende keer als jij een kakkelak doodtrapt, denk je, dan gaat weer 1,20 euro.
2: Ja.
1: Ja, je zou een tegel weghalen. Er zitten pissen bij de vaak. Maar, ja. Want als je nou kakkelakken ziet, denk er even over na voordat je ze doodmaakt.
2: Stop ze in een potje en koop ze.
1: Ja, precies. Want ja, ze worden dan verkocht om als huisdier in een terrarium te houden. Of als voedsel bijvoorbeeld voor reptielen. En volgens het ministerie van Milieu zijn deze varianten echt wel verboden in Australië. En als ze ontsnappen, kunnen ze ziektes verspreiden of zelfs schadelijk zijn voor de inheemse natuur. Ja, in Australië zit er echt wel bovenop, daar staan ze natuurlijk al onbekend. Want ze hebben natuurlijk een invoerbeperking voor dieren, zeg maar, heel streng om dat te voorkomen. En wat is er met die kakkelakken gebeurd? Nou, eigenlijk hebben ze rond 120.000 euro gewoon doodgemaakt. Ze zijn allemaal dood.
2: Zo.
1: Ja, het is niet duidelijk of de kweker een straf zou krijgen. Nou ja, als je 120.000 euro kwijt bent, dan denk ik dat dat toch een aardige straf is.
2: Ja.
1: Ja, ik en al 5 centimeter. Nou, echt, mij niet gezien, hè? Ik loop wel een blokje om.
2: Zo, en ook niet één.
1: Nee?
2: Nee.
1: Nou ja, ze zijn wel 1,20 euro per stuk waard.
2: Ja, maar nog.
1: En dan hoop ik dat de inflatie redelijk op orde blijft, hè?
2: Maar,
1: ja, precies. Oké, weer door met WK-hits. Want ik had er weer eentje gevonden. En deze is eigenlijk van dit jaar. Ja, hebben we er weer. Want zij is, ja, laat zo stellen. Zij heeft vaker een WK gewonnen dan Nederland ooit gewonnen heeft.
2: Zo, dat is niet een hele beste statistiek van Nederland.
1: Nee, maar zo is het wel. Dan heb ik het over Shakira, want die maakt gewoon standaard WK-nummers.
2: Ja, klopt.
1: En die doet
2: ja.
1: Altijd goed. Die doet beter dan Nederland. Maar hier is hij. Van 2026.

0: Pitbull samen met Christina Aguilera, Feel This Moment. En voor de oplettende luisteraar hebben wij al het over een weetje gehad. Die we straks gaan behandelen. En ik ben heel benieuwd of jullie hem gehoord hebben. Hebben jullie hem nou gehoord? Hoeveel rode kaarten het waren waar Dinat het over en ik het over hadden?
1: Ja.
0: Stuur even een berichtje naar de studio. En wat kan je dan winnen? Ja, daar moeten we nog even over nadenken. Een bezoekje aan de studio.
1: Ja, kan je even komen rondkijken?
0: Dan mag je rondkijken, ja. Dus, weet jij over hoeveel kaarten het Dinat en ik hadden? Net? Stuur even een berichtje naar de studio en dan mag jij de studio bezoeken. Ja, dat vind ik wel leuk,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat is wel leuker.
0: Ja, ja. Daarom.
1: Laat het vooral weten.
0: Laat het vooral weten, precies. Ja, in 1944, ja, heel lang geleden inderdaad, is er een oorlogsschip, laat ik het dan zo zeggen, is er vergaan voor de kust van de Filipijnen. En dat hebben ze dus recent gevonden. En maar met aan boord maar liefst 250 Nederlandse en 1000 Britse krijgsgevangenen. Het schip is ongeveer 117 meter lang en 16 meter breed. Het ligt ongeveer op 50 meter diep. En hij was onderweg van Singapore naar Taiwan toen het door de Amerikanen werd gebombardeerd. En van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er dus maar een paar mensen de aanval. En wat gaan ze ermee doen? Want je zou eigenlijk zeggen, joh, weet je, je gaat iedereen bergen, zeg maar. Nee, maar ze hebben dus duidelijk gezegd, het wordt beschouwd als oorlogsgraf. En uit respect en eerbied voor de slachtoffers en hun families wordt het dus niet opgegraven, maar met rust gelaten.
1: Op zich, ja, ik snap wel dat je dat doet.
0: Ja, toch?
1: Anderzijds vind ik het wel, waarom heeft het zo lang geduurd voor een schip dat maar 50 meter diep ligt?
0: Ja, ja, dat durf ik dus. Dat durf ik zo eigenlijk niet te zeggen, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, ik.
1: Maar ja, ik vind het is wel eervol om dan te zeggen van, nou, weet je, we laten het met rust. Omdat het een oorlogs.
0: Ja, toch?
1: Graf is.
0: Nou ja, daarom. Dat vind ik dus ook wel weer. Ik zit ondertussen ook even van alles en nog wat te doen. Maar dat komt wel goed. Hebben dus het tweede uur hebben dus Dinant's weetjes.
1: Ja,
0: precies. En jullie hebben natuurlijk al ietsjes kunnen horen. Want hij had het iets over rode kaart.
1: Ja, we hadden het erover en toen kwamen we op de realisatie van, oh ja, misschien ook wel handig om tijdens de muziek je mond te houden.
0: Ja.
1: Maar dat realisatiemoment kwam pas
0: kwam een beetje te laat. Precies. Ja. Dus heb jij nu gehoord over hoeveel rode kaarten wij het hadden? Stuur een berichtje naar de studio. Dat kan je doen natuurlijk door een mail te sturen naar studio@rtvkrimpendewaard.nl.
1: En zoek het niet op, hè? Dat is vals spelen.
0: Precies. Zoek het zeker niet op. Wat je ook kan doen is natuurlijk gewoon de app downloaden van RTV Krimpendewaard. Of een beller is sneller 0182890182.
1: Perfect.
0: Dus weet jij hoeveel rode kaarten wij het hadden? Mag jij een bezoekje naar de studio brengen?
1: Krijg je een rondleiding door ons.
0: Krijg je een rondleiding persoonlijk. En dan mag jij kiezen door Dinat of door mij.
1: Ja.
0: Nou, hoe leuk is dat? Oké. Waving flag.

0: Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig, met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Hey, Jan, wakker worden?
6: Hè? Wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Ja, Lies, avondshow.
9: En nu zich deze dan!

0: Ja, en welkom bij het tweede uur hier van Sally's Avondshow. En ze rollen redelijk binnen, Dinant. De mensen die rollen redelijk binnen. We hebben een Gerrit uit Veenendaal die zegt, volgens mij waren het 33.
1: Nee.
0: Ja, precies. We hebben een Yvonne uit Groningen. Die zegt, ergens in de 30. Ja, dat is niet precies. Ergens in de 30.
1: Ja,
0: nou
1: ergens
0: ja. Toch beter luisteren, zou ik zeggen. Nee, Herman, jij mag niet meedoen. Sorry, jij bent gedisqualificeerd. Je mag altijd langskomen, maar niet voor de prijsvraag in ieder geval. We hebben een Tycho uit Roosendaal. Tycho. Je zit er net naast.
1: Oh,
0: ja.
1: Zo hoop dus, je, Tycho.
0: Ja, dus blijf mensen vooral nog even proberen.
1: Ja, ja. En anders, je hoort het helemaal aan het einde van de show. De laatste half uurtje.
0: Precies, dan hoor je het sowieso. We hebben nog even een opmerkelijk bericht, want we gaan naar een Belg. Niet in België, maar wel betrekking tot een 34-jarige Belg in Montenegro. Die zit daar vast, want hij wordt verdacht van mensensmokkel. Nou, dat is natuurlijk op zich al heel erg heel vervelend als mensen dat doen. Maar deze meneer die, ja, mensensmokkel, het is eigenlijk wel zo. Wat had hij nou gedaan? Hij had tussen de voorstoelen en de achterbank, de tussenruimte, had hij een vrouw zitten. En die zat verscholen achter een hele grote boeket bloemen. Verstopt. Gewoon verstopt. Maar hij wilde dus de grens over. Hij wilde Montenegro verlaten. En toen ging de politie zijn voertuig controleren. Ja, en in die smalle ruimte vonden ze dus onder die grote bos bloemen en tussen de koffers dus die mevrouw. De mevrouw die 34 jaar is, gelijk als de Belg. Die, die is van Marokkaanse afkomst en had helaas dus geen visum of toegang in Montenegro. Dus ze was daar illegaal.
1: Oh.
0: Ja. Ja. Dus met gevolg hele zware gevolgen. Want op het bevel van het parket is hij meteen gearresteerd. Hij wordt dus verdacht van mensensmokkel en het illegaal oversteken van de staatsgrens. En hij was een beetje dom. Hij dacht zijn liefie over te brengen, maar dat ging dus niet helemaal zoals het moet gaan.
1: Dat blijkt.
0: Nee. Een beetje jammer weer dit, hè. Nou, tijd voor weer lekkere muziek en dan vooral voetbalmuziek. This one for you, David Guetta.

0: are the people. Van Martin Garrix, Bono en The Edge. Oftewel, U2. Hardlopen. Ja. Ik vind niks.
1: Ik ook niet.
0: Nee, precies. Maar we gaan weer naar België. Ik heb echt diep respect voor deze mevrouw. Want zij doet al namelijk 367 dagen op rij een marathon.
1: Zo.
0: Ja, en daar... even kijken hoor. Het is een Duitse die verbreekt dus het Belgische wereldrecord. Dat is het. Maar Joyce heet ze. Die heeft dus een nieuwe wereldrecord bij vrouwen gevestigd door 367 dagen lang elke dag een marathon te lopen. De Duitse verbetert daarmee het record van haar landgenoot Hilde. En ze zegt, ja, ik wil eigenlijk nog gewoon nog even doorgaan. Want haar doel is namelijk 42.195 kilometer in 495 dagen lopen.
1: Zo.
0: Ja, en dat doet ze eigenlijk door diverse steden en dorpen. 2000 steden en dorpen in Duitsland te lopen. En om dat te bereiken zal ze nog 128 marathons moeten voltooien. Ongeveer afstand 21.300 kilometer. Ja. Ze is vorig jaar 1 juni gestart. Dus ze is nu echt al een jaar onderweg. En ze verwacht 8 oktober dit jaar te finishen.

0: dit niet zonder een doel. Want het geld wat ze daarmee ophaalt, wil ze doneren ten behoeve van het borstkankeronderzoek. En in 2023 liep ze langs de gehele Duitse grens al eens 120 marathons. Ik denk dat ze vrijgezel is. Maar oké. En ja, het geld wat zij dus ophaalt gaat dus allemaal naar dat borstkankeronderzoek. En elke dag, door elke dag 42 kilometer te lopen, haalt ze ongeveer al €60.000 opgehaald. Ja, dat is wel fantastisch.
1: Dat is wel top.
0: Ja, alleen je bent niet wijs. Sorry. Ik heb diep respect voor dit soort dingen. Serieus. Maar ik vind het... Het kan niet gezond zijn, Dinant.
1: Nee, ja.
0: Nee, toch?
1: Ja, ik weet niet. Ik vind het lastig om erover te oordelen.
0: Ja. Ja, nou, dat is het. Maar ja, ik vraag me dan af wat het met de spieren en de gewrichten toe gaat.
1: Ja, ik denk dat het een paar jaar achterkomt.
0: Ja, waarschijnlijk. Naar alle waarschijnlijkheid wel. Wil je ze al doen of doen we eerst nog even een nummer?
1: Het laatste half uurtje is nog niet begonnen. Dus we moeten nog even.
0: Dan gaan we nog even door.

0: Precies.
1: Nou, we hadden het er natuurlijk al over die rode kaarten. Nou, ik dacht van, nou, om er meteen even mee te beginnen. Aantal kom ik zo op. Mm-hmm. Maar de meeste rode kaarten zijn gevallen in Argentinië. Het is niet door het Argentijnse elftal. Sorry.
0: Ja, ja.
1: Maar door twee clubs uit de vierde divisie. Die zijn tijdens de wedstrijd met elkaar op de vuist gegaan. Daar zijn de stafleden bij betrokken geraakt. Waardoor de scheidsrechter 36 mensen, dus allebei de teams plus nog een soortje stafleden, mm-hmm, allemaal rood heeft gegeven in één keer.
0: Dat zijn er dus 36?
1: In totaal 36.
2: 36 mensen.
1: Ja, 36 rode kaarten in één wedstrijd.
0: Dat is echt, en dan reken je op het veld staan er dus 22 man. En dan moeten er dus nog 14 stafleden bij betrokken zijn. Is wel heel veel.
1: Ja, hè?
0: Kan je toch beter zeggen, ik staak de wedstrijd, maar oké.
1: Okay. Dat zou je zeggen.
0: Misschien snapt hij de regels niet.
1: Ja. Heel veel mensen weten natuurlijk, voetbalspelers die worden tussen clubs verkocht.
0: Ja.
1: Nou, dat gaat heel vaak om belachelijk hoge bedragen.
0: Ja.
1: Nou, wat is nou de duurste transfer die er ooit is geweest? Nou, dat was in 2017. Dat was Neymar, die ging van Barcelona naar Paris Saint-Germain in Frankrijk. Ja. Voor een totaalbedrag van 222 miljoen.
0: Is toch niet normaal?
1: Nou, het slaat helemaal nergens.
0: Gaat dat dan rechtstreeks naar de voetballer? Nee, natuurlijk. Nee, dat gaat van team naar team.
1: Van club naar club.
0: Precies.
1: Ja, maar heel vaak zit er wel inderdaad een signing bonus bij en dat soort dingen.
0: Zo.
1: Over dure spelers gesproken. De Lamine Yamal heet hij uit mijn hoofd. Mm-hmm. Van Spanje, die is 19 jaar, die is nu al 200 miljoen waard.
0: Echt?
1: Op de transfermarkt.
0: Dat doe je het goed.
1: Ja, dat doe je het heel
0: nieuwe
1: goed.
0: Nieuwe Ronaldo, Messi.
1: Heel veel mensen zien hem wel zo. Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, dat kan naast niet anders.
1: Nou, langs ongeslagen thuisoverwinningen, dus de meeste wedstrijden die thuis gewonnen zijn, komt uit Duitsland.
0: Oh.
1: Topclub Bayern München schreef, ja, het is al een tijdje geleden, seizoen van 71-72.
0: Ja.
1: 49 thuiswedstrijden achter elkaar met een overwinning.
0: Zo, dat is wel heel veel.
1: Dat is wel serieus fanatiek.
0: Ja, die Duitsers.
1: Nou, we hadden het over rode kaarten. Was dan de snelste rode kaart die ooit gegeven is? Doe ze gewoon.
0: 10 seconden, doe gek.
1: 13 seconden, is dat heel erg in de buurt?
0: Ja, heel erg in de buurt, ja.
1: Sergio Ramos in 2006... kreeg hij na 13 seconden een rode kaart.
0: Wauw.
1: Waarom staat er niet bij?
0: Nee,
1: maar
0: natuurlijk
1: waarschijnlijk
0: niet.
1: Heeft iemand op zijn schenen getrapt. Ja, had het natuurlijk over oorlogsschepen. Dat oorlogsschip dat gevonden was 50 meter ondergronds, in het water.
0: In het water voor de Filipijnen,
1: De Filipijnen, inderdaad. Ik dacht, nou, ga even kijken, wat zijn nou leuke dingen over oorlogsschepen? Het oudste oorlogsschip dat nog steeds varend is, dat is de USS Constitution.
0: Okay.
1: Die komt uit 1797.
0: En die vaart nog steeds?
1: Ja, die brengen ze af en toe naar buiten in Boston als er leuke evenementen zijn en zo, ceremonies.
0: Wow.
1: Maar hij vaart nog steeds. En dan wordt ook onderhouden met het hout wat toen gebruikt werd. Ze hebben gewoon een hele houtfabriek in de buurt staan die alleen maar dat hout maakt om die boot te blijven restaureren.
0: Wauw. Oké, bijzonder.
1: Het is niet het oudste schip dat intact is.
0: Nee.
1: Dat is de HMS Victory. Die komt uit 1765.
0: Ja.
1: Alleen deze ligt in een droogdok en die vaart dus niet meer.
0: Oké.
1: Nou, even kijken hoor. Ik heb er heel veel. Er zijn natuurlijk heel veel schepen geweest in de afgelopen honderden jaren. Om even naar Europa specifiek te kijken. Wat zijn nou hele leuke schepen die leuke schepen in Europa, grote schepen die in Europa zijn gevaren. Nou, de koplopers in de scheepsbouw zijn, zoals verwachting, Frankrijk en Engeland.
0: Ja.
1: Hun hebben allebei een vliegdekschip die 261 meter lang is en 42.000 ton weegt.
0: Dat is niet weinig.
1: Nee, dat is inderdaad niet weinig, nee.
0: Nee.
1: Nou, en dan om helemaal groot, maar dat is natuurlijk vliegdekschepen. Dat is eigenlijk gewoon een varend vliegveld.
0: Ja.
1: Om nou echt naar een gevechtsschip te kijken, dan moeten we terug naar de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: In Duitsland had je een duo genaamd de Tirpitz en de Bismarck.
0: Mm-hmm.
1: Die waren allebei 251 meter lang met een volgeladen gewicht van 52.000 ton.
0: Zo.
1: En die vuurden shells, noem je dat, af. Die waren 46 centimeter in diameter.
0: 46?
1: 46.
0: Hallo. Dat is echt bizar. Dat kan je niet in je uppie er even in houden.
1: Nee.
0: Nee. Oké. Okay.
1: Nou, we gaan naar de hele andere kant van de wereld eraan. Voor de allerlaatste.
0: Ja.
1: Japan had er ook eentje gebouwd.
0: Mm-hmm.
1: Die was zo groot. Die hadden zulke grote kanonnen. Op het moment dat er geschoten werd en je stond op het dek, viel je vanaf de klap die dat kanon maakte.
0: Ja, de terugslag.
1: Viel iedereen die buiten stond knock-out.
0: Zo. Oké. Okay.
1: Helaas is die alleen gebruikt één keer. Om te testen. En toen dachten de Amerikanen van, jij gaat lekker op de bodem van de zee liggen.
0: Precies. Dus die gaan ze misschien ook nog een keer vinden.
1: Ah, die hebben ze al gevonden.
0: Oh, die hebben ze al gevonden.
1: Die hebben ze al gevonden.
0: Oké. Okay. Nou, dan is het nu na Dinans weetjes tijd voor Sally's foute half uurtje. En niemand anders dan Herman kan deze beter starten.
2: Nee, echt man, de
3: die gast is niet goed in de kop.

0: En dan is opeens het geluid afgelopen. Ja, we zaten eigenlijk een beetje in de, moet ik eerlijk zeggen, in de WK-dingetjes. Want we hebben natuurlijk voetbal. En ja, daar zitten we dan ook een beetje naar te kijken. Van jongens, wanneer gaat Nederland nou spelen? Nou, aanstaande zondag gaan ze om 10 uur 's avonds spelen ze. We hebben het over 14-6 tegen Japan. Dat wordt maandagochtend wel voor heel veel mensen of later beginnen, of die nemen nog het vrij, of zitten slapend op het werk, denk ik.
1: Dat zou kunnen.
0: Precies. Dan moeten we tegen Zweden op zaterdag 20 juni. Dat is een betere tijd, dat is om 7 uur 's avonds. Nou, dat gaat helemaal goed komen. En dan gaan we tegen Tunesië spelen. Dat is op een vrijdagavond. Om 1 uur 's nachts.
1: Oh.
0: Ja, dat is natuurlijk een nadeel. Omdat wij natuurlijk... dat het in Amerika is.
1: Ja,
0: ja dat is natuurlijk... dat is een beetje jammer, zeg maar. Dus heb je nou het idee van... Goh, ik wil gaan kijken. Nou, hè. Dan kan je wat verwachten. Maar het gaat natuurlijk nog wel even... even kijken hoor. Even... Oh, hè. Dit vind ik heel bijzonder. Oh, nee. Want we hebben dan ook weer de National League. En dat soort dingetjes komen ook al weer naar voren. Maar dat hoeft natuurlijk allemaal niet. Dus dat zijn een beetje bijzondere tijden. Daarop houden.
1: Even nog een update geven over het Nederlands elftal. Ze staan nog steeds 1-0 voor.
0: Oké, nou ja, weet je, dat biedt op zich wel positief, toch?
1: Ja, met nog 5 minuten speeltijd.
0: Nou, ja, weet je, je kan er wat van zeggen. Je kan zeggen, het valt mij heel erg tegen. Weet je wel, ze hadden veel beter kunnen spelen. Maar anderzijds is het ook een oefenwedstrijd. Dus misschien heeft Koeman wel gewoon iets niet oké erin gezet. Om gewoon even te testen. Ik bedoel, ik wil je even wat laten horen. Deze bijvoorbeeld, zo, die moet ik even uitzetten. En dan doe ik deze even.
2: Ja, ik zou daar een nummer van maken. Nee, we hadden ook nog een nummer bij gemaakt. Maar we opeens bedacht dat het misschien wel heel leuk is om de Oranje Koek. Koek. Ja, dat was een oranje koek, kon je nemen.
3: Geniaal.
2: Dat was heel goed bedacht.
0: Ja. Het zou zomaar kunnen. Hè? Wij gaan door naar André Hazes met het Nederlands elftal. Want wat houden wij toch van oranje mensen?

Weet iedereen dat Willem Willem heet? Dat is makkelijk, vooral als hij het zelf niet meer weet. Wanneer hij staat te wuiven op balkon of voor het raam, zo

0: wel bedankt, hoor. Zo, opgesodemieterd.
1: Dus.
2: Het kan maar duidelijk zijn.
1: Het kan maar duidelijk zijn, André. Willempie van Oranje. Nou, laten we dan nog maar eventjes een opmerkelijk bericht erin knallen, Dinant.
2: Ja, joh, kom erop.
1: Ja, je bestelt een exemplaar van Mother and Baby in Engeland. Omdat jij je hebt een dochter van 18 maanden oud. Je vrouw is in verwachting van je zoon. En die denk je, nou, dat is leuk. Weet je wel, dan gaan wij gewoon. Hè. Mother and Baby, dat tijdschrift, is leuk. Ja. Normaal gesproken, als je het bestelt, is het... Oké, met de tegenwoordige tijd, een weekje zou je wel zeggen dat dit in huis is.
2: Ja, moet het wel wezen.
1: Ja, zou je wel zeggen. Doe zo'n gok, hoe lang heeft hij erover gedaan?
2: Tweeënhalve maand.
1: 19 jaar.
2: Sorry?
1: Ja. 19 jaar. Ja, hij had het besteld voor de geboorte van zijn zoon. Die zoon is ook al heel vroeg het huis uit. Dat moet ik dan daar aan zeggen. Maar die is dus het huis al uit. En nu komt hij pas binnen.
2: Oh.
1: Ja. Ja, hij viel afgelopen vrijdag op de deurmat. En de Britse postbezorger die verontschuldigde zich voor het eventuele ongemak. Ja. Ongemak. Het is gewoon 19 jaar later. Dan vraag ik me af, hè. Was het gesield? Hoe zag het eruit? Waar is gebleven?
2: Waar en dan heb ik 19 jaar lang gelegen?
1: Ja, en waar... dan is het nog maar de gok dat die mensen op dezelfde adres wonen. Ik bedoel, Nederlanders zijn nogal niet alleen jobhoppers, maar ook housejobbers. Laat ik het dan daarop houden. Heel veel mensen die verhuizen nog, want het kan altijd leuker, altijd beter, altijd mooier.
2: Ja, gras is altijd groener bij de buren.
1: Precies, dat is bij ons wel heel erg duidelijk. Nou, deze mensen dus blijkbaar niet in Engeland...
2: Nee.
1: Hè, maar 19 jaar. Hoe dan? Hoe dan?
2: Ik vraag me wel of waar dat ding allemaal geweest is.
1: Ja, hè?
2: Of heeft hij gewoon in een stoffig hoekje gelegen onder een kast of zo?
1: Ja, ik durf het niet te zeggen, zoiets.
2: Dat het...
1: Dat die mensen gingen verhuizen. Oh ja.
2: Ja.
1: Ja, of ze hebben hem zelf uitgeplozen.
2: Zou kunnen.
1: Je weet het niet. Maar dat zijn weer de opmerkelijke berichten natuurlijk die we hier bij Series Auto RTW Clip en Water voordragen. En dan gaan we nog even lekker door met een stukje muziek. Want daar zitten wij natuurlijk ook voor.
3: Ik wens jou hartstikke veel succes. met jouw liedje.
4: Ja.
3: En zet hem op.

campagneperiode is de enige periode in Nederland dat alle groeperingen die elkaar haten samen de Polonaise lopen. Dat is de verbinding die Nederland heeft. Ja.

0: Nou ja, Wilfred René en Johan Derksen. En Johan vindt het eigenlijk helemaal niks als Gené een muziek maakt. Maar je ziet het maar. Ze hebben samen toch een hit opgenomen. Dat dan weer wel. Waar ga jij voetbal kijken, Rinand? Ben je er al over uit?
1: Waar?
0: Ja? Thuis achter je PlayStation.
1: Ja, waarschijnlijk dat.
0: Ja, ik heb geen idee.
1: Waarschijnlijk terwijl ik zit te gamen, hou ik het een beetje bij. Maar.
0: Ja, je gaat er niet met een stel vrienden of je vriendin of whatever. Wat heel veel mensen wel doen, zeg maar.
1: Nee, ik heb het eigenlijk niet zo heel erg. Vroeger vond ik het altijd fantastisch. Met Ini, alle buren zijn bij elkaar.
0: Ja, maar. Klopt. Dat hebben we inderdaad een aantal jaar gedaan, zeg maar. Ja. En dan gingen we. Maar ja, er zijn ook altijd jarigen altijd rond die tijd. Ja. Dus dan deden we het altijd gecombineerd. Om dan de verjaardagen en de voetbal tegelijkertijd te doen. En dan was het een oranje huis.
1: Ja, maar nee, eigenlijk niks.
0: Die tijd heb je een beetje gehad.
1: Ja, misschien als ik een eigen huis heb met hele leuke buren, dan misschien dat. Maar
0: ja,
1: niet.
0: Precies. Of je hebt een grote mega tv of een beamer. Of, hè?
1: Ja, leuk, gewoon een tv van 200 inch aan mijn muur hangen of zo. Ja, dan mogen de buren wel komen kijken.
0: Oh, dat wel. Mag, ja, mag je oude moeder met rollator ook komen?
1: Ja hoor, ja, oh, dat maar dat wel. Is wel, dan kun je waarschijnlijk in een ander gebouw zitten of aan de andere kant van het dorp, want dan kan je het dus nog zien.
0: Ja, dat is zo makkelijk.
1: Nou, dan kan gewoon iedereen mee.
0: Ja, nee, daarom. Nee, dan gaan we snel door met nog lekker muziek. We hebben natuurlijk de Engelbewaarder gehad en die heeft een eigen variant erop gemaakt, namelijk Oranjebewaarder.

0: Ja, en dan met deze oranje bewaarde van Marco Schuitmaker. En hebben we straks nog Gerard Joling, Jeroen van der Boom. En daar gaan we eigenlijk deze uitzending weer afsluiten, Dinant.
1: Ja, dat was hem weer voor deze week.
0: Dat was hem weer voor deze week. En dan zeggen we hierbij bye bye, zwaai zwaai.
1: Joe, joe.
0: Till next week.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels. Die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urwaard.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de Surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: regio-info.
1: De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: about you, baby.
1: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Stolwijkse zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoeldebat in Stolwijk de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter, uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt een aflopen medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

0: regio-info.
1: Nieuws van Lekkerkerk vertelt. Dag luisteraars, Lekkerkerk vertelt. Die organiseert op zondag 14 juni alweer voor de vijfde maal een verhalenmiddag. Ditmaal trekken de vertellers het dorp in en dragen ze op 6 verschillende locaties verhalen voor. Allemaal rondom het thema groot, groter, grootst. De middag start om 1:30 bij het Huisje van de Zeeuw. En het ticket voor deelname bedraagt €7,50 per persoon. Voor meer informatie en of kaarten bestellen, kijkt u op de website dorpshuislekkerkerk.nl. Zondag 14 juni, Lekkerkerk vertelt.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Een korenfestival in Rotterdam. Op zaterdag 13 juni vindt voor de zesde keer het korenspektakel Rotje Koor Festival plaats. Het centrum van Rotterdam bruist die dag van zang en gezelligheid. Met 100 koren op ruim 20 binnen- en buitenpodia, verspreid over bijzondere en historische locaties in het hartjecentrum van Rotterdam. De optredens beginnen om 11 uur 's morgens. Ook daarbij bent u van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: regio-info.
1: Een foodtruckfestival in Krimpen aan de Lek. Van 12 tot 14 juni wordt het Tialfs Foodtruckfestival georganiseerd in Krimpen aan de Lek. Plaats van handeling is het ijsbaanterrein in het dorp. De toegang tot het festival is gratis. U bent erbij van harte welkom.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.